0: toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Iemand kwetsen van wie je houdt is zwaar. Maar het besef dat je iemands hart hebt gebroken, simpelweg omdat je te diep ging, is misschien nog wel pijnlijker. Ariana Grande deelt dat gevoel op haar allernieuwste single, Hate That I Made You Love Me.

0: Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. Come on and do the jailhouse rock away.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Omroepland van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Frans van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De bestuurder van de auto die maandagmiddag flipte op de Floralaan in Boksmeer is een minderjarige jongen uit de regio. Na het ongeluk vluchtte hij, maar is inmiddels door de politie opgespoord. De eigenaresse van de beschadigde auto, Leslie Peters, blijft achter met een total los voertuig en heeft een crowdfundingactie gestart voor een nieuwe auto. Een 42-jarige man uit Overloon is door de politierechter in Den Bosch veroordeeld tot 40 uur werkstraf voor de diefstal van een lokfiets. Hij betwistte de echtheid van de agent die hem arresteerde en heeft een strafblad van 11 pagina's. De rechter adviseerde hem na te denken over zijn toekomst. In Beers worden 21 huurders van ouderen- en starterswoningen mogelijk huurder bij woningcorporatie Mooiland. Stichting Gemeenschapswerk Beers is in gesprek over de overdracht van de woningen, vanwege toenemende uitdagingen en financiële risico's. De sociale visie van Mooiland sluit goed aan bij de uitgangspunten van de stichting. Een definitief besluit wordt in het najaar verwacht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

difference.

0: meer dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit sloten, beken en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan ook een aantal pontjes niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. De Franse politie heeft in het onderzoek 6 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. Opvallend is dat een van de arrestanten zelf lid is van de vrijwillige brandweer. Deze gaf toe de brand te hebben aangestoken. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil was vanaf de jaren 90 te zien in tientallen Nederlandse films en series. Zijn grote doorbraak bleef hij in 2004 met zijn hoofdrol in de bioscoophit Simon. Daarnaast was hij jarenlang door als vaste stem van RTL 5. Kees Gil laat 2 kinderen achter. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in de duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kink.
1: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: En dit is Nieuwe Muziek op Omroep Land van Kuik.
1: Iedereen heeft een grens en als die eenmaal is overschreden, is er simpelweg geen weg meer terug. Bente start de klok op haar nieuwste single. Geen loze beloftes meer, geen excuses. Het is tijd om de knoop door te hakken en dat verpakt ze in een heerlijke, frisse nederpop track die direct onder je huid kruipt. Voor iedereen die vandaag besluit om voor zichzelf te kiezen. De teller loopt. Dit is Bente met 3, 2, 1.

0: De temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit sloten, beken en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan ook een aantal pontjes niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. De Franse politie heeft in het onderzoek 6 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. Opvallend is dat een van de arrestanten zelf lid is van de vrijwillige brandweer. Deze gaf toe de brand te hebben aangestoken. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil was vanaf de jaren 90 te zien in tientallen Nederlandse films en series. Zijn grote doorbraak bleef hij in 2004 met zijn hoofdrol in de bioscoophit Simon. Daarnaast was hij jarenlang door als vaste stem van RTL 5. Kees Gil laat 2 kinderen achter. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De N665, de weg tussen Nisse en Middelburg, is in beide richtingen dicht bij Leeuwendorp. Komt door een ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het Land van Kuik met de start in Grave. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas. Op zaterdag 25 juli 2026 vindt vanaf 5 uur het gratis toegankelijke Slokopfestival plaats aan de Pionierstraat 1 in Landhorst. Op het programma staan optredens van Break Company, The Leftovers, The Wild Blue en de afsluitende hardrockformatie Sin City Rebels. Hoofdact is de Nederlandse heavy metal band Picture, die sinds 1978 actief is en bekend werd met nummers als Bombers. Het festival duurt tot ongeveer 12:30 en staat al sinds 1998 bekend om een gevarieerd programma met originele rockmuziek.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De bestuurder van de auto die maandagmiddag flipte op de Florenlaan in Boksmeer is een minderjarige jongen uit de regio. Na het ongeluk vluchtte hij, maar is inmiddels door de politie opgespoord. De eigenaresse van de beschadigde auto, Leslie Peters, blijft achter met een total los voertuig en heeft een crowdfundingactie gestart voor een nieuwe auto. Een 42-jarige man uit Overloon is door de politierechter in Den Bosch veroordeeld tot 40 uur werkstraf voor de diefstal van een lokfiets. Hij betwistte de echtheid van de agent die hem arresteerde en heeft een strafblad van 11 pagina's. De rechter adviseerde hem na te denken over zijn toekomst. In Beers worden 21 huurders van ouderen- en starterswoningen mogelijk huurder bij woningcorporatie Mooiland. Stichting Gemeenschapswerk Beers is in gesprek over de overdracht van de woningen, vanwege toenemende uitdagingen en financiële risico's. De sociale visie van Mooiland sluit goed aan bij de uitgangspunten van de stichting. Een definitief besluit wordt in het najaar verwacht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer, maar met name door de wegwerkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Vanaf Nieuwendijk 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.

0: Afgelopen weekend werd bekendgemaakt dat oud-wielrenner Twan Poels stopt als ambassadeur van Daags naar de Tour. Zijn plek wordt ingenomen door topwielrenner Wout Poels, geen familie overigens. Verslaggever Wouter van den Berg sprak met Twan Poels over zijn besluit om te stoppen.
1: Het stokje wordt overgedragen. Waarom?
2: Ja, omdat ik daarmee stop. Hè. Ik doe eigenlijk de contracten van de beroepsrenners, die regel ik. Ik doe de renners contracteren die in Boxmeer komen rijden. En ik heb natuurlijk wel wat connecties, relaties in de wielersport. En die komen wel eens van pas. Dat is ongeveer 13 jaar geleden is dat ontstaan. Ad Reijnen was eigenlijk de rondebaas. Dat was een voorzitter van Daags naar de Tour. Maar die door problemen met de horeca is hij ermee gestopt. Toen heeft Karel van Soest, de destijds burgemeester van Boxmeer, even mensen benaderd. Pierre Hermans, Jaap Visser, Jan Arts, Jan van de Heuvelen en ik. Met de vraag van of wij dat niet op worden pakken. Dat hebben we gedaan. En dan hebben we 13 jaar heb ik dat gedaan met veel plezier. Maar op een gegeven moment dan komt er ergens een eind aan.
1: En waarom kwam er een eind aan?
2: Omdat ik ben nooit thuis. En mijn vrouw die zegt op een gegeven moment, je bent nooit thuis. Ik wil wel eens een keer wat andere dingen gaan doen. Ja, nu inmiddels ben ik 62, dus op zich mijn connection relaties, die gaan er ook mee stoppen in de wielersport. En Wout Poels die zit nog in de wielersport.
1: En hoe kijkt u zelf terug naar de afgelopen jaren?
2: Daags naar de Tour, altijd een succes geweest, moet ik zeggen. Het valt niet mee hoor, want we hebben een heel team, we hebben een technische commissie, hè. We hebben het bestuur, we hebben meer dan 100 vrijwilligers op die dag. Het is een hele organisatie. Kijk, en ik doe het niet alleen, het bestuur, maar ook de technische commissie. Die mensen verzetten heel veel werk. En dat zijn ook vrijwilligers. Het zijn allemaal vrijwilligers, hè. En dat vind ik ook knap, moet ik zeggen. Je moet toch mensen hebben die dat doen, die dat willen. Ja.
1: Nou, dit jaar wordt natuurlijk ook een bijzonder jaar voor Daags naar de Tour.
2: Ja, 50ste keer Daags naar de Tour. Een bijzonder jaar, hè. En we proberen natuurlijk uiteraard wel de toerwinner naar Boxmeer te halen. Of dat gaat lukken, dat is een behoorlijke zware klus, moet ik zeggen. Want die renners ook, die rijden 3 weken in de Tour. In dit weer, in het weer tussen de 35 en 40 graden. En dan is het natuurlijk, zitten ze ook niet met wacht om spannend nog een Boxmeer te rijden. Maar we gaan wel ons best doen om een goed deelnemersveld neer te zetten.
1: We kijken er met z'n allen uit.
2: Ja, dat hoop ik wel. Ja. En jullie zijn met z'n allen uitgenodigd.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van ons land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit beken, sloten en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan een aantal pontjes ook niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen die hebben te maken met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. De staat Michigan is met ruim 2600 gevallen het hardst getroffen, gevolgd door New York. Uit voorzorg wordt Amerikanen geadviseerd om groente en fruit extra goed te wassen en voorlopig even geen frambozen te eten. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere op de N3 vanuit Papendrecht naar Dordrecht. Voor de A16 3 kilometer en 15 minuten. Komt ook door een omleiding, want die N3 is onderdeel van een omleiding van een ongeluk op de A15. Daarom wordt het daar nu extra druk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

talk for hours.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 11:30 tot 12:00 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers. Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het land van Kuik met de start in Graven. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas.

zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De bestuurder van de auto die maandagmiddag flipte op de Florenlaan in Boksmeer is een minderjarige jongen uit de regio. Na het ongeluk vluchtte hij, maar is inmiddels door de politie opgespoord. De eigenaresse van de beschadigde auto, Leslie Peters, blijft achter met een totaal los voertuig en heeft een crowdfundingactie gestart voor een nieuwe auto. Een 42-jarige man uit Overloon is door de politierechter in Den Bosch veroordeeld tot 40 uur werkstraf voor de diefstal van een lokfiets. Hij betwistte de echtheid van de agent die hem arresteerde en heeft een strafblad van 11 pagina's. De rechter adviseerde hem na te denken over zijn toekomst. In Beers worden 21 huurders van ouderen- en starterswoningen mogelijk huurder bij woningcorporatie Mooiland. Stichting Gemeenschapswerk Beers is in gesprek over de overdracht van de woningen vanwege toenemende uitdagingen en financiële risico's. De sociale visie van Mooiland sluit goed aan bij de uitgangspunten van de stichting. Een definitief besluit wordt in het najaar verwacht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe eigenlijk vrij gemoedelijk. Al loopt het wel wat vaak op de N3 vanuit Papendrecht naar Dordrecht. Ongeveer 5 kilometer en 20 minuten vertraging. Ook op de A16 naar Rotterdam toe vielen tussen Breda en knooppunt Klaverpolder 10 kilometer en een kwartier. En wegwerkzaamheden dan op de A27, Breda-Utrecht. Tussen Nieuwendijk en Noorderloos 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.

0: Het is warm en droog, kurkdroog. Het water in de beken en sloten zakt en dus slaat waterschap A en Maas alarm. Vanaf donderdag geldt er in verschillende gemeenten in het zuiden van Nederland, waaronder Land van Kuik, een onttrekkingsverbod.
1: Dat houdt in dat boeren en tuinders geen water meer uit het oppervlaktewater mogen halen, zoals sloten en beken. Tot midden juni ging het redelijk goed, stond het best goed voor, viel er voldoende regen. Maar het kwam nu ontzettend hete hittegolf en die heeft een enorme dreun gegeven aan het watersysteem. Toen is er zoveel water verdampt, gewoon verdwenen in de lucht door die hete zon, dat het hard is gaan zakken.
0: En dat zakken van het water heeft impact op de natuur.
1: Als er heel weinig water is, dan bijvoorbeeld dan door de zon warmt het ook veel sneller op. En heel warm water bevat minder zuurstof. En zuurstof heeft het waterleven nodig. Dus bijvoorbeeld vissen, die kunnen naar zuurstof gaan happen. Dan krijgen we niet drijvende vissen. Maar er zit nog veel meer waterleven in de sloot. Zoals libellen en andere larven van insecten. Er zit heel veel waterleven in en dat probeer je te beschermen.
0: A en Maas controleert een naleving van het verbod. Het toch onttrekken van water uit sloten of beken kan leiden tot een waarschuwing of zelfs een boete. Toch gelden er ook uitzonderingen.
1: Bijvoorbeeld de brandweer mag gewoon bluswater gebruiken als ze het nodig hebben, als de nood aan de man is. Veedrenkingen, dat zijn kleine pompjes die vee van water voorzien. Die mogen nog water blijven gebruiken uit de sloot. Maar ook bepaalde tilten zijn uitgezonderd, zoals bijvoorbeeld appelbomen. En als het nog droger wordt, dan gaan we naar fase 2 en gelden de meeste uitzonderingen niet meer.
0: Het warme en droge weer heeft ook gevolgen voor de Maas. Zo heeft de rivier een lagere afvoer dan normaal.
1: Die lage afvoer die er nu is, is nog voldoende om iedereen van water te voorzien. Alleen als die droogte doorzet, dan worden we gekort op de watervraag die we hebben. Wij voeren heel veel water aan vanuit de Maas. Dan kunnen we nog minder de sloot op peil houden, de beek op peil houden. Maar de scheepvaart heeft ontzettend last van, want die krijgt enorme wachttijden bij sluizen. De industrie in Midden-Limburg krijgt er last van. Want als de Maas ook heel warm wordt, mogen ze hun koelwater niet lozen. Dus dan moeten ze daarmee stoppen. En de Maas wordt ook gebruikt om drinkwater van te winnen. En dan, als er geen water is, kan je er ook geen drinkwater van maken.
0: De natuur in Land van Kuik moet het voorlopig nog even volhouden. Pas eind volgende week wordt de eerste kans op regen voorspeld.
2: Dichter bij de zomer dan je denkt. Let's go. Omroep Land van Kuik.
3: Je intuïtie liegt eigenlijk nooit, maar soms duurt het jaren voordat je de bittere waarheid onder ogen durft te zien. Taylor Swift legt de vinger op de zere plek op haar nieuwste single met de titel I Knew It, I Knew You. Geen grootse uptempo pop, maar een prachtig gelaagd meesterwerk waarin ze bewijst waarom ze de absolute koningin van de poppoëzie is.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja. Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: JSW.
8: Klusbedrijf JSW.
7: De nummer 1 in Ecoland.
8: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de Ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente loste in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding krijgen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits valt tot nu toe eigenlijk wel mee in de regio. Al is er nu wel een ongeluk bijgekomen op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt De Stok is de weg helemaal dicht. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. Je kunt nu nog lokaal omrijden. Verder andere files, zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Waardenburg. 8 kilometer en 20 minuten. Dan de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 10 minuten door de wegwerkzaamheden. En het is nog druk op de N3 vanuit Papendrecht naar Dordrecht. Vanaf Dordrecht file totdat je de A16 op kunt. 6 kilometer en 35 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Omroep Land van Kuik.

0: van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Jonas Blue laat de zomerse strandfeestjes even achter zich en neemt ons mee de nacht in. Voor deze nieuwe clubhit zocht hij de samenwerking met de Braziliaanse producer Malief. En het resultaat is even duister als verleidelijk. Als je houdt van diepe baslijnen en typische late night vibe, dan is dit je nieuwe favoriet. Dit is Jonas Blue en Malief met Edge of Desire.

0: Kaplan van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 is de Loswal en Graven opnieuw het decor van het Happen en Tappen Foodtruck Festival. Tijdens dit driedaagse evenement zijn ongeveer 15 foodtrucks opgesteld met een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. Daarnaast is er live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is bedoeld voor het hele gezin en belooft opnieuw een gezellig zomerweekend aan de Maas te worden. Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest van 19:30 tot 23:30 een jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert het 40-jarig bestaan met een programma vol muziek uit de afgelopen 4 decennia. Bekende nummers uit het repertoire keren terug en ook Dans Macabre in de versie van Epica staat op het programma. Een sfeervolle zomeravond aan de Maas voor liefhebbers van orkestmuziek.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De bestuurder van de auto die maandagmiddag flipte op de Floralaan in Boksmeer is een minderjarige jongen uit de regio. Na het ongeluk vluchtte hij, maar is inmiddels door de politie opgespoord. De eigenaresse van de beschadigde auto, Leslie Peters, blijft achter met een totaal los voertuig en heeft een crowdfundingactie gestart voor een nieuwe auto. Een 42-jarige man uit Overloon is door de politierechter in Den Bosch veroordeeld tot 40 uur werkstraf voor de diefstal van een lokfiets. Hij betwiste de echtheid van de agent die hem arresteerde en heeft een strafblad van 11 pagina's. De rechter adviseerde hem na te denken over zijn toekomst. In Beers worden 21 huurders van ouderen- en starterswoningen mogelijk huurder bij woningcorporatie Mooiland. Stichting Gemeenschapswerk Beers is in gesprek over de overdracht van de woningen, vanwege toenemende uitdagingen en financiële risico's. De sociale visie van Mooiland sluit goed aan bij de uitgangspunten van de stichting. Een definitief besluit wordt in het najaar verwacht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt niet geheel vlekkeloos. Zo is er een ongeluk gebeurd bij Geldermals op de A2 richting Utrecht vanuit Den Bosch. Vanaf Zaltbommel een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder ook de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Zevenbergse Hoek. Een kwartier over 5 kilometer. En dan op de A27 Breda-Gorkum file voor knooppunt Gorkum zelf. 5 kilometer en 10 minuten door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt. Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
4: Zet de airco maar een standje lager, draai de ramen open en laat de waan van de dag even volledig achter je. Ga op reis naar de uitgestrekte, zonovergoten landschappen van het Amerikaanse zuiden. Het trio Kroenbin en de warme soulstem van Leon Bridges sloegen de handen ineen voor een plaat die inmiddels de ultieme definitie van onthaasting is geworden. Een hypnotiserende groove die voelt als een warme zomerbries door je haren. Dit is Texas Sun.

0: De meeste mensen in de regio kennen oefentenaar Twan Poels als makelaar. Maar liefhebbers van de wielersport kennen hem wellicht nog als beroepsrenner. Van 1985 tot 1993 was Poels namelijk professioneel wielrenner en reed hij zelfs 5 keer de Tour de France. Verslaggever Wouter van den Berg praat erover met hem.
1: Ik heb gereden in de ploeg van Jan Raas. En dat waren de sponsors Superconvex, Quantum Halle en Buckler. En destijds wonnen we in de Tour 2 jaar achter elkaar 5 ritten met Jean-Paul van Poppel, Jelle Nijdam en de knechten waren onder andere Frans Maassen, Gert Jacobs, Gerrit Zonneveld, Edwin van Hooydonk en Gerrit de Vries en ik uiteraard.
2: Ja, en hoe was dat toen om die Tour te rijden?
1: Fysiek is het te doen, want je bent dusdanig getraind dat je dat wel aan kunt. Behouden zoals dat je ziek wordt. Als je ziek wordt in de Tour, hè, dan is het afgelopen. Dan kun je naar huis toe. Maar mentaal is het nog veel zwaarder natuurlijk. Hè, want je elke dag weer afzien. En dan hadden we nog een ploegleider die lagde de lat behoorlijk hoog. Dus we waren toch wel verplicht om eigenlijk de tours die ik gereden heb, om daar etappes te winnen.
2: Hoe verschilt de huidige tour met die van vroeger? Welke grote verschillen ziet u?
1: Nou, kijk, ik denk dat het ook niks uitmaakt. Kijk, ze rijden nu wat harder, maar ze hebben natuurlijk ook, hebben ze allemaal een trainer. Dus ze trainen heel anders. Voeding. Ja, voeding was bij ons. Er werd wel naar gekeken van naar de voeding, maar tegenwoordig dan wegen ze alles af. Dus dat deden we niet. En tegenwoordig gaan ze op hoogte stage. En dat deden we ook niet. Dus. En ander materiaal natuurlijk. Kijk, die fiets die ik heb, dat is nog een stalen frame is dat. En tegenwoordig hebben ze een carbon fiets. Dus ze rijden wat harder, maar ze moeten net zoveel afzien. Of wij moesten net zoveel afzien als hun.
2: Welke mooie, maar ook moeilijke momenten blijven u bij?
1: Ja, ik ben ooit 1 keer derde geweest in de toerenrit. Ben ik derde geweest. Dat was een ontsnapping met 4 man. Dat was eigenlijk wel de mooiste rit. En de moeilijke momenten. Maar elke rit in de toer was zwaar. Want kijk, bergetappes moesten we op tijd binnenkomen. Hè. We waren een ploeg waar geen klimmers in zaten. We hadden geen klassements renners in ons team. Maar hadden wel natuurlijk op het vlak. Hè, daar hadden we wel de renners voor. Dus er waren toch wel dagen dat wij ervoor moesten zorgen dat we minimaal, dat er minimaal iemand van de ploeg mee zat. Als er niemand mee zat, moesten we op kop rijden om die kopgroep terug te halen.
2: Ik begreep ook dat u nog steeds uw oude fiets heeft van de Tour die u vroeger gereden heeft.
1: Ja, die heb ik nog steeds, ja. Ze zei ik, mijn laatste Tourfiets is dat. En dat is geweest, die is volgens mij van 92 of 93.
2: Fiets u er nog wel eens op?
1: Nee, nooit. Nee, ik heb een andere fiets. Een carbon fiets heb ik.
2: Wat betekent die wielersport nou voor jou?
1: Ja, kijk, als jij op hoog niveau gefietst hebt, hè, dan heb je toch een bepaald karakter, doorzettingsvermogen. En dan neem je toch meer in je verdere leven.
2: Ja, en die liefde voor de wielersport, die leeft nog steeds?
1: Ja, die is er nog steeds. Ik vind het nog net zo spannend als dat ik vroeger ermee gedaan heb. Het is toch de wedstrijd in de wielersport, Tour de France. Dan moet je het ook minimaal meegedaan hebben.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk?

0: Leuk om met jouw hond te trainen. Bij Bij de Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.bijdehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
7: De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingbookingsite Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1 vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes en wijk aan zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de Ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente loste in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding krijgen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken verloopt de ochtendspits vrij gemoedelijk. In de regio één grote uitzondering, de A2 Den Bosch-Utrecht. Vanaf knooppunt Empel vielen tot aan Geldermalsen. 14 kilometer en 30 minuten. De linkerrijstrook is dicht door het ongeluk. En door wegwerkzaamheden op onderhoud op de A27 Breda-Gorkum. Vanaf Nieuwendijk tot aan Gorkum 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel. En maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
10: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest van 7:30 tot 11:30 een jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert het 40-jarig bestaan met een programma vol muziek uit de afgelopen 4 decennia. Bekende nummers uit het repertoire keren terug en ook Dans Macabre in de versie van Epica staat op het programma. Een sfeervolle zomeravond aan de Maas voor liefhebbers van orkestmuziek. Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 10:30 tot 12 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze 1,5 uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoud landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers.

0: van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De bestuurder van de auto die maandagmiddag flipte op de Floralaan in Boksmeer is een minderjarige jongen uit de regio. Na het ongeluk vluchtte hij, maar is inmiddels door de politie opgespoord. De eigenaresse van de beschadigde auto, Leslie Peters, blijft achter met een total los voertuig en heeft een crowdfundingactie gestart voor een nieuwe auto. Een 42-jarige man uit Overloon is door de politierechter in Den Bosch veroordeeld tot 40 uur werkstraf voor de diefstal van een lokfiets. Hij betwiste de echtheid van de agent die hem arresteerde en heeft een strafblad van 11 pagina's. De rechter adviseerde hem na te denken over zijn toekomst. In Beers worden 21 huurders van ouderen- en starterswoningen mogelijk huurder bij woningcorporatie Mooiland. Stichting Gemeenschapswerk Beers is in gesprek over de overdracht van de woningen, vanwege toenemende uitdagingen en financiële risico's. De sociale visie van Mooiland sluit goed aan bij de uitgangspunten van de stichting. Een definitief besluit wordt in het najaar verwacht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is zo goed als afgerond in de regio. Nog wel een lange file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen 14 kilometer en 30 minuten. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Afgelopen weekend werd bekendgemaakt dat oud-wielrenner Twan Poels stopt als ambassadeur van Daags naar de Tour. Zijn plek wordt ingenomen door topwielrenner Wout Poels. Geen familie overigens. Verslaggever Wouter van den Berg sprak met Twan Poels over zijn besluit om te stoppen.
1: Het stokje wordt overgedragen. Waarom?
2: Ja, omdat ik daarmee stop. Hè. Ik doe eigenlijk de contracten van de beroepsrenners, doe ik, hè. Die regel ik. Ik doe de renners contracteren die in Boxmeer komen rijden. Ja, en ik heb natuurlijk wel wat connecties, relaties in de wielersport. En die komen wel eens van pas. Dat is ongeveer 13 jaar geleden is dat ontstaan. Ad Reijnen was eigenlijk de rondebaas. Hè. Dat was de voorzitter van Daags naar de Tour. Was dat, maar die, door problemen met de horeca is hij ermee gestopt. Toen heeft Karel Versoes, de destijds burgemeester van Boxmeer, heeft van mensen benaderd. Pierre Hermans, Jaap Visser, Jan Arts, Jan van de Heuvelen en ik. Met de vraag van of wij dat niet op worden pakken. Dat hebben we gedaan. En dan hebben we 13 jaar heb ik dat gedaan met veel plezier. Maar op een gegeven moment dan komt er ergens een eind aan.
1: En waarom kwam er een eind aan?
2: Omdat ik ben nooit thuis. En mijn vrouw die zegt op een gegeven moment, je bent nooit thuis. Ik wil wel eens een keer wat andere dingen gaan doen. Ja, nu inmiddels ben ik 62, dus op zich mijn connectie relaties, die gaan er ook mee stoppen in de wielersport. En Wout Poels die zit nog in de wielersport.
1: En hoe kijkt u zelf terug naar de afgelopen jaren?
2: Daags naar de Tour, altijd een succes geweest, moet ik zeggen. Het valt niet mee, hoor. Want we hebben een heel team, we hebben een technische commissie, hè. We hebben het bestuur, we hebben meer dan 100 vrijwilligers op die dag. Hè. Het is een hele organisatie. Kijk, en ik doe het niet alleen, het bestuur, maar ook de technische commissie. Die mensen verzetten heel veel werk. En dat zijn ook vrijwilligers. Het zijn allemaal vrijwilligers, hè. En dat vind ik ook knap, moet ik zeggen. Je moet toch mensen hebben die dat doen, die dat willen. Ja.
1: Nou, dit jaar wordt natuurlijk ook een bijzonder jaar voor Daags naar de Tour.
2: Ja, 50ste keer Daags naar de Tour. Een bijzonder jaar, hè. En we proberen natuurlijk uiteraard wel de toerwinner naar Boxmeer te halen. Of dat gaat lukken, dat is een behoorlijke zware klus, moet ik zeggen. Want die renners ook, die rijden 3 weken in de Tour. In dit weer, in het weer tussen de 35 en 40 graden. En dan is het natuurlijk, zitten ze ook niet met wachtingsspanning om een Boxmeer te rijden. Maar we gaan wel ons best doen om een goed deelnemersveld neer te zetten.
1: We kijken er met z'n allen uit.
2: Ja, dat hoop ik wel. Ja. En jullie zijn met z'n allen uitgenodigd.

0: maar ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is er niet?

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingbooking site Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1Vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes en wijk aan zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Met dit abonnement, dat sinds 15 juni af te sluiten is, kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is in de regio zo goed als afgelopen, maar toch rijdt het nog wat langzamer op de A2, Den Bosch-Utrecht. Bij Waardenburg was eerder vanmorgen een ongeluk gebeurd. Daar is nog de nasleep van te zien. Vanaf knooppunt Empel, 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
9: van Kuik. Chica, mi amiga, ¿qué dice? Esto es yo, y cómo hablo, y hablo así contigo. Nah, man.
10: What we gonna do right here is go back.
9: Yeah. Nah, man, you know.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 25 juli 2026 vindt vanaf 5 uur het gratis toegankelijke Slokopfestival plaats aan de Pionierstraat 1 in Landhorst. Op het programma staan optredens van Break Company, The Leftovers, The Wild Blue en de afsluitende hardrockformatie Sin City Rebels. Hoofdact is de Nederlandse heavy metal band Pitcher, die sinds 1978 actief is en bekend werd met nummers als Bombers. Het festival duurt tot ongeveer 12:30 en staat al sinds 1998 bekend om een gevarieerd programma met originele rockmuziek. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 is de Loswal en Graven opnieuw het decor van het Happen en Tappen Foodtruck Festival. Tijdens dit driedaagse evenement staan ongeveer 15 foodtrucks opgesteld met een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. Daarnaast is er live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is bedoeld voor het hele gezin en belooft opnieuw een gezellig zomerweekend aan de Maas te worden.
1: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Oud-profrenner Twan Poels blikt met trots terug op zijn Tour de France periodes. Hij merkt op dat de sport is veranderd, maar de mentale belasting voor renners blijft groot. Poels, nu makelaar, blijft de wielersport volgen en draagt het stokje over aan Wout Poels om meer tijd aan zijn gezin te besteden. In de gemeente Land van Kuik is er een prijsverschil van 18 euro voor een volle tank benzine van 50 liter. De goedkoopste pomp rekent 2,159 euro per liter, terwijl de duurste 2,519 euro vraagt. Landelijk zijn de verschillen nog groter, met een maximale kloof van 26,50 euro. De bestuurder van de auto die maandagmiddag flipte op de Florenlaan in Boksmeer is een minderjarige jongen uit de regio. Na het ongeluk vluchtte hij, maar is inmiddels door de politie opgespoord. De eigenaresse van de beschadigde auto, Leslie Peters, blijft achter met een totaal los voertuig en heeft een crowdfundingactie gestart voor een nieuwe auto. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: De temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Willem van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 9.

0: Do the root box, shake your root box.
1: Het is warm en droog, kurkdroog. Het water in de beken en sloten zakt en dus slaat waterschap A en Maas alarm. Vanaf donderdag geldt er in verschillende gemeenten in het zuiden van Nederland, waaronder Land van Kuik, een onttrekkingsverbod.
2: Dat houdt in dat boeren en tuinders geen water meer uit het oppervlaktewater mogen halen, zoals sloten en beken. Tot midden juni ging het redelijk goed, stond het best goed voor, viel er voldoende regen. Maar het kwam die ontzettend hete hittegolf en die heeft een enorme dreun gegeven aan het watersysteem. Toen is er zoveel water verdampt, gewoon verdwenen in de lucht door die hete zon, dat het hard is gaan zakken.
1: En dat zakken van het water heeft impact op de natuur.
2: Als er heel weinig water is, dan bijvoorbeeld dan door de zon warmt het ook veel sneller op. En heel warm water bevat minder zuurstof. En zuurstof heeft het waterleven nodig. Dus bijvoorbeeld vissen, die kunnen naar zuurstof gaan happen. Dan krijgen we die drijvende vissen. Maar er zit nog veel meer waterleven in de sloot. Zoals libellen en andere larven van insecten. Er zit heel veel waterleven in. En dat probeer je te beschermen.
1: A en Maas controleert een naleving van het verbod. Het toch onttrekken van water uit sloten of beken kan leiden tot een waarschuwing of zelfs een boete. Toch gelden er ook uitzonderingen.
2: Bijvoorbeeld de brandweer mag gewoon bluswater gebruiken als ze het nodig hebben, als de nood aan de man is. Veedrenkingen, dat zijn kleine pompjes die vee van water voorzien. Die mogen nog water blijven gebruiken uit de sloot. Maar ook bepaalde teelten zijn uitgezonderd, zoals bijvoorbeeld appelbomen. En als het nog droger wordt, dan gaan we naar fase 2 en gelden de meeste uitzonderingen niet meer.
1: Het warme en droge weer heeft ook gevolgen voor de Maas. Zo heeft de rivier een lagere afvoer dan normaal.
2: Die lage afvoer die er nu is, is nog voldoende om iedereen van water te voorzien. Alleen als die droogte doorzet, dan worden we gekort op de watervraag die we hebben. Wij voeren heel veel water aan vanuit de Maas. Dan kunnen we nog minder de sloot op peil houden, de beek op peil houden. Maar de scheepvaart heeft ontzettend last van, want die krijgt enorme wachttijden bij sluizen. De industrie in Midden-Limburg krijgt er last van. Want als de Maas ook heel warm wordt, mogen ze hun koelwater niet lozen. Dus dan moeten ze daarmee stoppen. En de Maas wordt ook gebruikt om drinkwater van te winnen. En dan, als er geen water is, kan je er ook geen drinkwater van maken.
1: De natuur in Land van Kuik moet het voorlopig nog even volhouden. Pas eind volgende week wordt de eerste kans op regen voorspeld.
3: Je hebt jezelf nog zo beloofd dat je geen seconde aandacht meer aan die ene persoon zou verspillen. En toch zit je weer met je gitaar op schoot. Olivia Rodrigo rekent op haar allerbeste manier af met haar eigen misstappen in haar nieuwe single Stupid Song. New York.

Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijd met een T.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
6: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.

0: www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6:00 uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer, het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
7: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het land van Kuik met de start in Grave. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas. Op zaterdag 25 juli 2026 vindt vanaf 5 uur het gratis toegankelijke Slok Op Festival plaats aan de Pionierstraat 1 in Landhorst. Op het programma staan optredens van Break Company, The Leftovers, The Wild Blue en de afsluitende hardrockformatie Sin City Rebels. Hoofdact is de Nederlandse heavy metal band Pitcher, die sinds 1978 actief is en bekend werd met nummers als Bombers. Het festival duurt tot ongeveer 12:30 en staat al sinds 1998 bekend om een gevarieerd programma met originele rockmuziek.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Oud-profrenner Twan Poels blikt met trots terug op zijn Tour de France-periodes. Hij merkt op dat de sport is veranderd, maar de mentale belasting voor renners blijft groot. Poels, nu makelaar, blijft de wielersport volgen en draagt het stokje over aan Wout Poels om meer tijd aan zijn gezin te besteden. In de gemeente Land van Kuik is er een prijsverschil van 18 euro voor een volle tank benzine van 50 liter. De goedkoopste pomp rekent 2,159 euro per liter, terwijl de duurste 2,519 euro vraagt. Landelijk zijn de verschillen nog groter, met een maximale kloof van 26,50 euro. De bestuurder van de auto die maandagmiddag flipte op de Florenlaan in Boksmeer is een minderjarige jongen uit de regio. Na het ongeluk vluchtte hij, maar is inmiddels door de politie opgespoord. De eigenaresse van de beschadigde auto, Leslie Peters, blijft achter met een totaal los voertuig en heeft een crowdfundingactie gestart voor een nieuwe auto. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: De meeste mensen in de regio kennen oefentenaar Twan Poels als makelaar. Maar liefhebbers van de wielersport kennen hem wellicht nog als beroepsrenner. Van 1985 tot 1993 was Poels namelijk professioneel wielrenner en reed hij zelfs 5 keer de Tour de France. Verslaggever Wouter van den Berg praat erover met hem.
1: Ik heb gereden in de ploeg van Jan Raas. En dat waren de sponsors Superconvex, Quantum Halle en Buckler. En destijds wonnen we in de Tour 2 jaar achter elkaar 5 ritten... met Jean-Paul van Poppel, Jelle Nijdam en de knechten waren onder andere Frans Maassen, Gert Jacobs, Gerrit Zonneveld, Edwin van Hooydonk en Gerrit de Vries. En ik uiteraard.
2: Ja, en hoe was dat toen om die Tour te rijden?
1: Fysiek is het te doen, want je bent dusdanig getraind dat je dat wel aan kunt. Behouden zoals dat je ziek wordt. Als je ziek wordt in de Tour, hè, dan is het afgelopen. Dan kun je naar huis toe. Maar mentaal is het nog veel zwaarder natuurlijk. Hè, want je elke dag weer afzien. En dan hadden we nog een ploegleider die lag de lat behoorlijk hoog. Dus we waren toch wel verplicht om eigenlijk de tours die ik gereden heb, om daar etappes te winnen.
2: Hoe verschilt de huidige tour met die van vroeger? Welke grote verschillen ziet u?
1: Nou, kijk, ik denk dat het ook niks uitmaakt. Kijk, ze rijden nu wat harder, maar ze hebben natuurlijk ook, hebben ze allemaal een trainer. Dus ze trainen heel anders. Voeding. Ja, voeding was bij ons. Er werd wel naar gekeken van na de voeding, maar tegenwoordig dan wegen ze alles af. Dus dat deden we niet. En tegenwoordig gaan ze op hoogte stage. En dat deden we ook niet. Dus. En ander materiaal natuurlijk. Kijk, de fiets die ik heb, dat is nog een stalen frame is dat. En tegenwoordig hebben ze een carbon fiets. Dus ze rijden wat harder, maar ze moeten net zoveel afzien. Of wij moesten net zoveel afzien als hun.
2: Welke mooie, maar ook moeilijke momenten blijven u bij?
1: Ja, ik ben ooit 1 keer derde geweest in de toerenrit. Ben ik derde geweest. Hè. Dat was een ontsnapping met 4 man. Dat was eigenlijk wel de mooiste rit. En de moeilijke momenten. Maar elke rit in de toer was zwaar. Want kijk, bergetappes moesten we op tijd binnenkomen. Hè. We waren een ploeg waar geen klimmers in zaten. We hadden geen klassements renners in ons team. Maar hadden wel natuurlijk op het vlak. Hè. Daar hadden we wel de renners voor. Dus er waren toch wel dagen dat wij ervoor moesten zorgen dat we minimaal, dat er minimaal iemand van de ploeg mee zat. Als er niemand mee zat, moesten we op kop rijden om die kopgroep terug te halen.
2: Ik begreep ook dat u nog steeds uw oude fiets heeft van de Tour die u vroeger gereden heeft.
1: Ja, die heb ik nog steeds, ja. Ze zei ik mijn laatste Tourfiets is dat. En dat is geweest, die is volgens mij van 92 of 93.
2: Fiets je er nog wel eens op?
1: Nee, nooit. Nee, ik heb een andere fiets. Een carbon fiets heb ik.
2: Wat betekent die wielersport nou voor jou?
1: Ja, kijk, als jij op hoog niveau gefietst hebt, hè, dan heb je toch een bepaald karakter, doorzettingsvermogen. En dan neem je toch mee in je verdere leven.
2: Ja, en die liefde voor de wielersport, die leeft nog steeds?
1: Ja, die is er nog steeds. Ik vind het nog net zo spannend als dat ik vroeger ermee gedaan heb. Het is toch de wedstrijd in de wielersport, Tour de France. Dan moet je het ook minimaal meegedaan hebben.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Tijdens de extreem hete dagen eind vorige maand zijn meer tekenbeten gemeld dan ooit sinds de start van tekenradar in 2022, dat meldt het RIVM. De meeste beten werden opgelopen in het bos, gevolgd door de eigen tuin. Het RIVM verwacht ook deze warme dagen veel tekenbeten, al kan aanhoudende droogte het aantal uiteindelijk wat beperken. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze zogenaamde avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. En een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken te helpen bij het bestrijden van natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer die al een aantal jaar op ons voorloopt op dit gebied. Door klimaatverandering worden ook in Nederland natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 11:30 tot 12:00 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers. Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het land van Kuik met de start in Grave. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In de gemeente Land van Kuik is er een prijsverschil van 18 euro... voor een volle tank benzine van 50 liter. De goedkoopste pomp rekent 2,159 euro per liter... terwijl de duurste 2,519 euro vraagt. Landelijk zijn de verschillen nog groter, met een maximale kloof van 26,50 euro. Oud-profrenner Twan Poels blikt met trots terug op zijn Tour de France-periodes. Hij merkt op dat de sport is veranderd, maar de mentale belasting voor renners blijft groot. Poels, nu makelaar, blijft de wielersport volgen en draagt het stokje over aan Wout Poels om meer tijd aan zijn gezin te besteden. De bestuurder van de auto die maandagmiddag flipte op de Florenlaan in Boksmeer is een minderjarige jongen uit de regio. Na het ongeluk vluchtte hij, maar is inmiddels door de politie opgespoord. De eigenaresse van de beschadigde auto, Leslie Peters, blijft achter met een totaal los voertuig en heeft een crowdfundingactie gestart voor een nieuwe auto. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: Afgelopen weekend werd bekendgemaakt dat oud-wielrenner Twan Poels stopt als ambassadeur van Daags naar de Tour. Zijn plek wordt ingenomen door topwielrenner Wout Poels, geen familie overigens. Verslaggever Wouter van den Berg sprak met Twan Poels over zijn besluit om te stoppen.
1: Het stokje wordt overgedragen. Waarom?
2: Ja, omdat ik daarmee stop. Hè. Ik doe eigenlijk de contracten van de beroepsrenners, die regel ik. Ik doe de renners contracteren die in Boxmeer komen rijden. En ik heb natuurlijk wel wat connecties, relaties in de wielersport. En die komen wel eens van pas. Dat is ongeveer 13 jaar geleden is dat ontstaan. Ad Reijnen was eigenlijk de rondebaas. Dat was een voorzitter van Daags naar de Tour. Maar die door problemen met de horeca is hij ermee gestopt. Toen heeft Karel van Soest, de destijds burgemeester van Boxmeer, heeft van mensen benaderd. Peer Hermans, Jaap Visser, Jan Arts, Jan van de Heuvelen en ik. Met de vraag van of wij dat niet op worden pakken. Dat hebben we gedaan. En dan hebben we 13 jaar heb ik dat gedaan met veel plezier. Maar op een gegeven moment dan komt er ergens een eind aan.
1: En waarom kwam er een eind aan?
2: Omdat ik ben nooit thuis. En mijn vrouw die zegt op een gegeven moment, je bent nooit thuis. Ik wil wel eens een keer wat andere dingen gaan doen. Ja, nu inmiddels ben ik 62, dus op zich mijn connection relaties, die gaan er ook mee stoppen in de wielersport. En Wout Poels die zit nog in de wielersport.
1: En hoe kijkt u zelf terug naar de afgelopen jaren?
2: Daags naar de Tour, altijd een succes geweest, moet ik zeggen. Het valt niet mee hoor, want we hebben een heel team. We hebben een technische commissie, hè. We hebben het bestuur. We hebben meer dan 100 vrijwilligers op die dag. Het is een hele organisatie. Kijk, en ik doe het niet alleen, het bestuur, maar ook de technische commissie. Die mensen verzetten heel veel werk. En dat zijn ook vrijwilligers. Het zijn allemaal vrijwilligers, hè. En dat vind ik ook knap, moet ik zeggen. Je moet toch mensen hebben die dat doen, die dat willen, ja.
1: Nou, dit jaar wordt natuurlijk ook een bijzonder jaar voor Daags naar de Tour.
2: Ja, 50ste keer Daags naar de Tour. Een bijzonder jaar, hè. En we proberen natuurlijk uiteraard wel de Tourwinner de Boxmeer te halen. Of dat gaat lukken, dat is een behoorlijke zware klus, moet ik zeggen. Want die renners ook, die rijden 3 weken in de Tour. In dit weer, in het weer tussen de 35 en 40 graden. En dan is het natuurlijk, zitten ze ook niet met wacht om spannend nog een box meer te rijden. Maar we gaan wel ons best doen om een goed deelnemersveld neer te zetten.
1: We kijken er met z'n allen uit.
2: Ja, dat hoop ik wel. Ja. En jullie zijn met z'n allen uitgenodigd.

Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning.

0: Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. De automobilist die in maart een 4-jarig jongetje in Maastricht doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Dat maakte het Openbaar Ministerie bekend. Op de weg gold een maximumsnelheid van 50 km per uur. De 30-jarige verdachte blijft vastzitten. De strafzaak wordt waarschijnlijk dit najaar inhoudelijk behandeld. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze zogenaamde avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Bertland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 11:30 tot 12:00 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers. Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het land van Kuik met de start in Grave. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas.
1: Het is zomer in het land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In de gemeente Land van Kuik is er een prijsverschil van 18 euro... voor een volle tank benzine van 50 liter. De goedkoopste pomp rekent 2,159 euro per liter... terwijl de duurste 2,519 euro vraagt. Landelijk zijn de verschillen nog groter, met een maximale kloof van 26,50 euro. Oud-profrenner Twan Poels blikt met trots terug op zijn Tour de France-periodes. Hij merkt op dat de sport is veranderd, maar de mentale belasting voor renners blijft groot. Poels, nu makelaar, blijft de wielersport volgen en draagt het stokje over aan Wout Poels om meer tijd aan zijn gezin te besteden. De bestuurder van de auto die maandagmiddag flipte op de Florenlaan in Boksmeer is een minderjarige jongen uit de regio. Na het ongeluk vluchtte hij, maar is inmiddels door de politie opgespoord. De eigenaresse van de beschadigde auto, Leslie Peters, blijft achter met een totaal los voertuig en heeft een crowdfundingactie gestart voor een nieuwe auto. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Het is warm en droog, kurkdroog. Het water in de beken en sloten zakt en dus slaat waterschap A en Maas alarm. Vanaf donderdag geldt er in verschillende gemeenten in het zuiden van Nederland, waaronder Land van Kuik, een onttrekkingsverbod.
1: Dat houdt in dat boeren en tuinders geen water meer uit het oppervlaktewater mogen halen, zoals sloten en beken. Tot midden juni ging het redelijk goed, stond het best goed voor, viel er voldoende regen. Maar het kwam die ontzettend hete hittegolf en die heeft een enorme dreun gegeven aan het watersysteem. Toen is er zoveel water verdampt, gewoon verdwenen in de lucht door die hete zon, dat het hard is gaan zakken.
0: En dat zakken van het water heeft impact op de natuur.
1: Als er heel weinig water is, dan bijvoorbeeld dan door de zon warmt het ook veel sneller op. En heel warm water bevat minder zuurstof. En zuurstof heeft het waterleven nodig. Dus bijvoorbeeld vissen, die kunnen naar zuurstof gaan happen. Dan krijgen we niet drijvende vissen. Maar er zijn nog veel meer waterleven in de sloot. Zoals libellen en andere larven van insecten. Er zit heel veel waterleven in. En dat probeer je te beschermen.
0: A en Maas controleert een naleving van het verbod. Het toch onttrekken van water uit sloten of beken kan leiden tot een waarschuwing of zelfs een boete. Toch gelden er ook uitzonderingen.
1: Bijvoorbeeld de brandweer mag gewoon bluswater gebruiken als ze het nodig hebben, als de nood aan de man is. Veedrenkingen, dat zijn kleine pompjes die vee van water voorzien. Die mogen nog water blijven gebruiken uit de sloot. Maar ook bepaalde teelten zijn uitgezonderd, zoals bijvoorbeeld appelbomen. En als het nog droger wordt, dan gaan we naar fase 2 en gelden de meeste uitzonderingen niet meer.
0: Het warme en droge weer heeft ook gevolgen voor de Maas. Zo heeft de rivier een lagere afvoer dan normaal.
1: Die lage afvoer die er nu is, is nog voldoende om iedereen van water te voorzien. Alleen als die droogte doorzet, dan worden we gekort op de watervraag die we hebben. Wij voeren heel veel water aan vanuit de Maas. Dan kunnen we nog minder de sloot op peil houden, de beek op peil houden. Maar de scheepvaart heeft ontzettend last van, want die krijgt enorme wachttijden bij sluizen. De industrie in Midden-Limburg krijgt er last van. Want als de Maas ook heel warm wordt, mogen ze hun koelwater niet lozen. Dus dan moeten ze daarmee stoppen. En de Maas wordt ook gebruikt om drinkwater van te winnen. En dan, als er geen water is, kan je er ook geen drinkwater van maken.
0: De natuur in Land van Kuik moet het voorlopig nog even volhouden. Pas eind volgende week wordt de eerste kans op regen voorspeld.
2: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.
3: Hoe grijs de wolken ook zijn, er komt altijd een moment dat de zon weer doorbreekt. En niemand die dat gevoel van een frisse, nieuwe start beter kan bezingen dan Ilse de Lange. Haar nieuwste single Something Good herinnert ons eraan dat er altijd weer iets moois in het verschiet ligt.
2: Nieuwe muziek, nu op Omroep Land van Kuik.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Trustbedrijf JSW.
5: Klusbedrijf JSW.
4: De nummer 1 in Ecoland.
5: Met een airconditioning blijft je hard.

0: lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Amsterdam kleurt tijdens World Pride van 25 juli tot en met 8 augustus tot Rainbow City. Meer dan 50 bekende gebouwen worden verlicht of versierd in regenboogkleuren. Voor de Canoparade op 1 augustus zetten NS extra en langere treinen in. Ook komt volgens het ANP op Amsterdam Centraal een speciale kleedruimte voor bezoekers. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Heb je wel eens het gevoel dat je alles achter je wil laten en gewoon de eerste de beste trein moet pakken? Stella Lefty vertaalt dat verlangen naar de stad Boston, waar ze nog nooit is geweest, maar waar alles beter lijkt. Het is de ultieme soundtrack voor iedereen die droomt van een nieuw begin of gewoon een lange rit voor de boeg heeft. Ramen open, blik op de horizon en laat je meevoeren door deze prachtige stem.
1: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 is de Loswal en Graven opnieuw het decor van het Happen en Tappen Foodtruck Festival. Tijdens dit driedaagse evenement zijn ongeveer 15 foodtrucks opgesteld met een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. Daarnaast is er live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is bedoeld voor het hele gezin en belooft opnieuw een gezellig zomerweekend aan de Maas te worden. Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest van 19:30 tot 23:30 een jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert het 40-jarig bestaan met een programma vol muziek uit de afgelopen 4 decennia. Bekende nummers uit repertoire keren terug en ook Dans Macabre in de versie van Epica staat op het programma. Een sfeervolle zomeravond aan de Maas voor liefhebbers van orkestmuziek.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In de gemeente Land van Kuik is er een prijsverschil van 18 euro voor een volle tank benzine van 50 liter. De goedkoopste pomp rekent 2,159 euro per liter, terwijl de duurste 2,519 euro vraagt. Landelijk zijn de verschillen nog groter, met een maximale kloof van 26,50 euro. Oud-profrenner Twan Poels blikt met trots terug op zijn Tour de France-periodes. Hij merkt op dat de sport is veranderd, maar de mentale belasting voor renners blijft groot. Poels, nu makelaar, blijft de wielersport volgen en draagt het stokje over aan Wout Poels om meer tijd aan zijn gezin te besteden. De bestuurder van de auto die maandagmiddag flipte op de Florenlaan in Boksmeer is een minderjarige jongen uit de regio. Na het ongeluk vluchtte hij, maar is inmiddels door de politie opgespoord. De eigenaresse van de beschadigde auto, Leslie Peters, blijft achter met een totaal los voertuig en heeft een crowdfundingactie gestart voor een nieuwe auto. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file tussen Born en Knoop en Kerensheide 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt. En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
4: Het gevoel dat de controle wegvalt en je als een bijrijder in je eigen leven zit. Alex Warren schreef er een bloedeerlijk en ijzersterk anthem over. Zijn specialiteit is het vertalen van diepe persoonlijke pijn in grootse popmuziek. En dat hoor je op deze single met de titel Passenger, beter dan ooit.

0: meeste mensen in de regio kennen oefentenaar Twan Poels als makelaar. Maar liefhebbers van de wielersport kennen hem wellicht nog als beroepsrenner. Van 1985 tot 1993 was Poels namelijk professioneel wielrenner en reed hij zelfs 5 keer de Tour de France. Verslaggever Wouter van den Berg praat erover met hem.
1: Ik heb gereden in de ploeg van Jan Raas. En dat waren de sponsors Superconvex, Quantumhal en Buckler. En destijds wonnen we in de Tour. 2 jaar achter elkaar 5 ritten met Jean-Paul van Poppel, Jelle Nijdam. En de knechten waren onder andere Frans Maassen, Gert Jacobs, Gerrit Zonneveld, Edwin van Hooydonk en Gerrit de Vries. En ik uiteraard.
2: Ja, en hoe was dat toen om die Tour te rijden?
1: Fysiek is het te doen, want je bent dusdanig getraind dat je dat wel aan kunt. Behouden zoals dat je ziek wordt. Als je ziek wordt in de Tour, hè, dan is het afgelopen. Dan kun je naar huis toe. Maar mentaal is het nog veel zwaarder natuurlijk. Hè, want je elke dag weer afzien. En dan hadden we nog een ploegleider die lag de lat behoorlijk hoog. Dus we waren toch wel verplicht om eigenlijk de tours die ik gereden heb, om daar etappes te winnen.
2: Hoe verschilt de huidige tour met die van vroeger? Welke grote verschillen ziet u?
1: Nou, kijk, ik denk dat het ook niks uitmaakt. Kijk, ze rijden nu wat harder, maar ze hebben natuurlijk ook, ze hebben allemaal een trainer. Dus ze trainen heel anders. Voeding. Ja, voeding was bij ons. Er werd wel naar gekeken van na de voeding, maar tegenwoordig dan wegen ze alles af. Dus dat deden we niet. En tegenwoordig gaan ze op hoogte stage. En dat deden we ook niet. Dus. En ander materiaal natuurlijk. Kijk, die fiets die ik heb, dat is nog een stalen frame is dat. En tegenwoordig hebben ze een carbon fiets. Dus ze rijden wat harder, maar ze moeten net zoveel afzien. Of wij moesten net zoveel afzien als hun.
2: Welke mooie, maar ook moeilijke momenten blijven u bij?
1: Ja, ik ben ooit 1 keer derde geweest in de toerenrit. Ben ik derde geweest. Hè. Dat was een ontsnapping met 4 man. Dat was eigenlijk wel de mooiste rit. En de moeilijke momenten. Maar elke rit in de toer was zwaar. Want kijk, bergetappes moesten we op tijd binnenkomen. Hè. We waren een ploeg waar geen klimmers in zaten. We hadden geen klassements renners in ons team. Maar hadden wel natuurlijk op het vlak. Hè. Daar hadden we wel de renners voor. Dus er waren toch wel dagen dat wij ervoor moesten zorgen dat, er minimaal iemand van de ploeg mee zat. Als er niemand mee zat, moesten we op kop rijden om die kopgroep terug te halen.
2: Ik begreep ook dat u nog steeds uw oude fiets heeft van de Tour die u vroeger gereden heeft.
1: Ja, die heb ik nog steeds, ja. Ze zei mijn laatste Tourfiets is dat. En dat is geweest, die is volgens mij van 92 of 93.
2: Fiets u er nog wel eens op?
1: Nee, nooit. Nee, ik heb een andere fiets. Een carbon fiets heb ik.
2: Wat betekent die wielersport nou voor jou?
1: Ja, kijk, als jij op hoog niveau gefietst hebt, hè, dan heb je toch een bepaald karakter, doorzettingsvermogen. En dan neem je toch meer mee in je verdere leven.
2: Ja, en die liefde voor de wielersport, die leeft nog steeds?
1: Ja, die is er nog steeds. Ik vind het nog net zo spannend als dat ik vroeger ermee gedaan heb. Het is toch de wedstrijd in de wielersport, Tour de France. Dan moet je het ook minimaal meegedaan hebben.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd...

0: geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. De Marokkaanse autoriteiten hebben de kritische journalist Ali Lemrabet vrijgelaten. 3 dagen na zijn arrestatie op de luchthaven van Tangier. Hij werd verdacht van het verspreiden van onjuiste informatie en smaad. Mensenrechtenorganisaties hadden op zijn vrijlating aangedrongen en spreken van een aanval op de persvrijheid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïense havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein is je vertraging daarom 5 tot 10 minuten. En ook 5 tot 10 minuten oponthoud op de A58 richting Tilburg. Dat is tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Tot slot de N273 Venlo richting Maaseik. Tussen Kessel en Roggel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest van 19:30 tot 23:30 een jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert het 40-jarig bestaan met een programma vol muziek uit de afgelopen 4 decennia. Bekende nummers uit het repertoire keren terug en ook Dans Macabre in de versie van Epica staat op het programma. Een sfeervolle zomeravond aan de Maas voor liefhebbers van orkestmuziek. Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 22:30 tot 23:30 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze 1,5 uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Hotelkamers in Nijmegen zijn tijdens de vierdaagse gemiddeld meer dan 2,5 keer duurder dan normaal. Een overnachting kost gemiddeld €340,64, terwijl dit een week later slechts €124,16 is. Bastion Hotel Nijmegen is het duurst met €471,92 per nacht, terwijl Van der Valk de goedkoopste is met €151,50. In de gemeente Land van Kuik is er een prijsverschil van €18 voor een volle tank benzine van 50 liter. De goedkoopste pomp rekent €2,159 per liter, terwijl de duurste €2,519 vraagt. Landelijk zijn de verschillen nog groter, met een maximale kloof van €26,50. Oud-profrenner Twan Poels blikt met trots terug op zijn Tour de France-periodes. Hij merkt op dat de sport is veranderd, maar de mentale belasting voor renners blijft groot. Poels, nu makelaar, blijft de wielersport volgen en draagt het stokje over aan Wout Poels om meer tijd aan zijn gezin te besteden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden.
3: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het begint geleidelijk aan wat drukker te worden in het zuiden van het land. En dat merk je onder andere op de A29 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A50 richting Arnhem rijd je de file in tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef. Reken ook hier 10 minuten extra. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Belfeld en Venlo West 6 kilometer en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Afgelopen weekend werd bekendgemaakt dat oud-wielrenner Twan Poels stopt als ambassadeur van Daags naar de Tour. Zijn plek wordt ingenomen door topwielrenner Wout Poels. Geen familie overigens. Verslaggever Wouter van den Berg sprak met Twan Poels over zijn besluit om te stoppen.
1: Het stokje wordt overgedragen. Waarom?
2: Ja, omdat ik daarmee stop. Hè. Ik doe eigenlijk de contracten van de beroepsrenners, doe ik, hè. Die regel ik. Ik doe de renners contracteren die in Boxmeer komen rijden. Ja, en ik heb natuurlijk wel wat connecties, relaties in de wielersport. En die komen wel eens van pas. Dat is ongeveer 13 jaar geleden is dat ontstaan. Ad Reijnen was eigenlijk de rondebaas. Hè. Dat was de voorzitter van Daags naar de Tour. Was dat, maar die door problemen met de horeca is hij ermee gestopt. Toen heeft Karel Versoes, de destijds burgemeester van Boxmeer, heeft van mensen benaderd. Pierre Hermans, Jaap Visser, Jan Arts, Jan van der Heuvelen en ik. Met de vraag van of wij dat niet op worden pakken. Dat hebben we gedaan. En dan hebben we 13 jaar heb ik dat gedaan met veel plezier. Maar op een gegeven moment dan komt er ergens een eind aan.
1: En waarom kwam er een eind aan?
2: Omdat ik ben nooit thuis. En mijn vrouw die zegt op een gegeven moment, je bent nooit thuis. Ik wil wel eens een keer wat andere dingen gaan doen. Ja, nu inmiddels ben ik 62, dus op zich mijn connectie-relaties die gaan er ook mee stoppen in de wielersport. En Wout Poels die zit nog in de wielersport.
1: En hoe kijkt u zelf terug naar de afgelopen jaren?
2: Daags naar de Tour, altijd een succes geweest, moet ik zeggen. Het valt niet mee, hoor. Want we hebben een heel team, we hebben een technische commissie. Hè. We hebben het bestuur, we hebben meer dan 100 vrijwilligers op die dag. Hè. Het is een hele organisatie. Kijk, en ik doe het niet alleen, hè, het bestuur, maar ook de technische commissie. Die mensen verzetten heel veel werk. En dat zijn ook vrijwilligers. Het zijn allemaal vrijwilligers, hè. En dat vind ik ook knap, moet ik zeggen. Je moet toch mensen hebben die dat doen, die dat willen. Ja.
1: Nou, dit jaar wordt natuurlijk ook een bijzonder jaar voor Daags naar de Tour.
2: Ja, 50ste keer Daags naar de Tour. Een bijzonder jaar, hè. En we proberen natuurlijk uiteraard wel de Tourwinner naar Boxmeer te halen. Of dat gaat lukken, dat is een behoorlijke zware klus, moet ik zeggen. Want die renners ook, die rijden 3 weken in de Tour. In dit weer, in het weer tussen de 35 en 40 graden. En dan is het natuurlijk, zitten ze ook niet met wachtingsspanning om een Boxmeer te rijden. Maar we gaan wel ons best doen om een goed deelnemersveld neer te zetten.
1: We kijken er met z'n allen uit.
2: Ja, dat hoop ik wel. Ja. En jullie zijn met z'n allen uitgenodigd.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. Het Openbaar Ministerie vervolgt een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan de Rijn voor een dodelijk brugongeluk bij de Juliana-sluis in Gouda. Hij wordt verdacht van dood door schuld. In januari kwam een 58-jarige automobiliste in het water terecht toen de brug openging. Ze overleed later aan haar verwondingen. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste vier mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het

0: zuidoost- en oostenbewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A27 is het onder andere druk op de A2. Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel is je vertraging opgelopen tot 10 minuten. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht is het druk tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder. Ook hier heb je 10 minuten vertraging. De A50 richting Arnhem, 10 minuten extra tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot slot de A73 richting Nijmegen tussen Bezel en Venlo West. 14 kilometer met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
2: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
5: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: Metallica. Goeie plaat nog steeds. Status quo and you're in the army now. Ja, er zitten nog wat mensen in die army, hè, met die ellende in de wereld. Overal op verschillende plaatsen. Godsamme zeg. Nou goed. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Het is vandaag 15 juli 2026. Het is ook alweer woensdag, mensen. Dus we zitten alweer in het midden van de week. Zo snel gaan die dingen. Het is trouwens lekker warm nog steeds in het land van Kuik. Hè? Het waait wel een beetje, zo af en toe. Soms is het weer heel rustig qua wind. Ja, het is wel zonnig en warmpjes. Ja. Dus als je denkt van ik heb vakantie en ik wil even af gaan koelen, dan ga er lekker zwemmen. Zo, ga eventjes naar de Kraaienbergse plassen of zo. Het kan zomaar een ideetje zijn. Of zet gewoon je eigen zwembadje op in de tuin. Probeer in ieder geval een beetje cool te blijven. En drink ook vooral genoeg. Hè? En dan bedoel ik geen bier of jenever, maar ja, gewoon water bijvoorbeeld. Hè? Het is altijd goed om genoeg water te drinken. 2,5 liter per dag, dan heb je zeker genoeg, zeg maar. Moet ik wel plassen, dat wel. Maar goed. Wat gaan we doen de komende 2 uur? Behalve muziek hebben we natuurlijk ook het streeknieuws voor je. We kijken naar de beurs. We kijken in de agenda van het Land van Kuik. En we gaan het straks ook nog eventjes hebben over een itempje rondom de t-shirts die opgehaald konden gaan worden door lopers die meedoen aan de Vierdaagse. En die konden een Land van Kuik shirt gaan ophalen. Daar waren wij natuurlijk ook bij. Ik weet niet of dat de t-shirts mee teruggebracht zijn. Ik heb ze hier nog niet zien hangen. Maar daarover wat meer rond 4:50 in ieder geval. Oh ja, en in de agenda kijken we ook nog. Dus laten we gauw beginnen. Druk agenda. Ja, ja.
1: Jan Deben. Loods je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Muziek op je radio van One Republic. Samen met Alesso. En je hebt geluisterd naar In Your Eyes. Zo heette deze plaat. Als er maar geen vliegje in komt dan. Hè? Want dat is vervelend altijd natuurlijk. En daarvoor hadden we natuurlijk Nederlandse popmuziek uit de jaren 80. Hoe kan het ook anders, hè? Splitsing met Wind en Zeilen. De ultieme zomerplaat wat mij betreft toch wel, hè? Nou, dan kijken we eventjes naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuiken. Het is woensdag. Het valt nog mee op dit moment. Zelfs in deze vakantietijd. 5 kilometer op de A50. Daar heb je 5 kilometer langzaam bereidend verkeer tussen Veghel Noord en Afrit Eerde. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os Oost. Dan de A73. Daar heb je langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Tignia en afrit Roermond. En nog 5 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Venlo West en afrit Bijlveld.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroep

0: Ja, zwaar. Lekker met de hakjes aan het klikken, hè, met dit soort plaatjes. De typische Motown-sound. Je hebt geluisterd natuurlijk naar Diana Ross samen met The Supremes. Zo gaan die dingen. Dan is het ook nog tijd voor nieuwe muziek.
1: Dit is nieuw.
0: Ja, dat zei ik. Hier is de nieuwe Yves Berendsen.

0: En zometeen kun je gaan luisteren naar Teddy Swims met zijn nieuwe plaat Breakup in Reverse. Ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doen. Achterstevoren zingen of zo, ik heb geen flauw idee. Dit was in ieder geval misschien eens de tijd van Yves Berendsen. Dat is de nieuwe single van hem. En het is zeker tijd voor de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest van 7:30 tot 11:30 een jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert het 40-jarig bestaan met een programma vol muziek uit de afgelopen 4 decennia. Bekende nummers uit het repertoire keren terug en ook Dans Macabre in de versie van Epica staat op het programma. Een sfeervolle zomeravond aan de Maas voor liefhebbers van orkestmuziek. Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 11:30 tot 12:00 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze 1,5 uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van de Barendonk bij minimaal 5 deelnemers.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Mooi trouwens hoor, zojuist Break Up in Reverse van Teddy Swims, zijn nieuwe single. Zometeen het streeknieuws van 4:30. Maar eerst Bronski Beat en Small Town Boy. Hoor je hier in afslag LVC. Oh ja, we kijken zo ook even naar het weer en het verkeer in het land van Kuik. Dat doen we ook nog.

0: Ski Beat hoorde je zojuist met Small Town Boy. Zometeen nog veel meer goede muziek voor je onderweg. Ik heb Gala nog voor je klaarstaan. Belinda Carlisle zie ik nog staan in het lijstje. En de IMF, die kwam ook nog voorbij. Het is ongelofelijk. Maar we gaan eerst naar het streeknieuws van 16:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Hotelkamers in Nijmegen zijn tijdens de vierdaagse gemiddeld meer dan 2,5 keer duurder dan normaal. Een overnachting kost gemiddeld €340,64, terwijl dit een week later slechts €124,16 is. Bastion Hotel Nijmegen is het duurst met €471,92 per nacht, terwijl Van der Valk de goedkoopste is met €151,50. In de gemeente Land van Kuik is er een prijsverschil van €18 voor een volle tank benzine van 50 liter. De goedkoopste pomp rekent €2,159 per liter, terwijl de duurste €2,519 vraagt. Landelijk zijn de verschillen nog groter, met een maximale kloof van €26,50. Oud-profrenner Twan Poels blikt met trots terug op zijn Tour de France-periodes. Hij merkt op dat de sport is veranderd, maar de mentale belasting voor renners blijft groot. Poels, nu makelaar, blijft de wielersport volgen en draagt het stokje over aan Wout Poels om meer tijd aan zijn gezin te besteden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden.
0: Maar daar gooit die hotelprijzen in Nijmegen tijdens de vierdaagse. Nou, ik zou er nog niet doodgevonden willen worden, maar goed. Even terug naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Dat ligt aan de goede kant van de Maas. Op de A50, daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 9 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. Dan de A73, daar heb je stilstaand verkeer tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond. En 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Venlo-West en afrit Belfeld.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

jij nog zegt is inderdaad, ja, heaven is a place on earth. Melinda Carlisle op je radio. Ik zweet me kapot. Het is 29,3 graden in Graven. En hier in de studio 26,6. Daar word ik niet vrolijk van. Maar goed, verder met de show. Dit is Afslag LVC met de IMF. En

0: dikke dancehit uit de jaren 90 trok op Free From Desire. Gala hoorde hier in afslag LVC. En daarmee komen we toe aan de verkeerssituatie. Daar moeten we ook eventjes aandacht aan gaan besteden. Dat doen we dan ook op gezette tijden. Dus ook nu op de A50. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en de Takielusbrug. Welke is dat dan? Nou, die moet ik even opzoeken straks voor je. Dan hebben we nog, even kijken. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En 6 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os Oost. En dan op de A73 heb ik er nog eentje op dit moment. Namelijk stilstaand verkeer op dit moment tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. We'll

0: Eau Claire. Een vrolijke deun met een man met een aardige stem en een fluitje aan het begin van de plaat. Gilbert O'Sullivan hoorde je zojuist met Claire. Ja, en dat was geen familie van die generaal die toen uiteindelijk afgekeurd werd en dan maar uiteindelijk minister van Wonen werd. Dat dan weer niet. We gaan zo meteen eventjes naar een redactioneel item toe, want die hebben we ook voor je natuurlijk.
1: En dan moet ik alweer twee dingen wegklikken. Jeetje.
0: Zo, en dan kunnen we eventjes verder gaan waar we gebleven waren in het draaiboek. Ja, dus we gaan die dingen.
2: Oké. Okay. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Zo, D-Ben, als je koptelefoon nog wat harder zet, dan word je nog eerder doof ook. Ja, krijg je nog disco-oren erbij ook. Gezellig. Goed, wat gaan we doen? Nou, we hadden het eigenlijk al in het begin van het programma had ik het even aangekondigd. Afgelopen dinsdag konden er t-shirts opgehaald worden, of shirts moet ik eigenlijk zeggen, voor vierdaagse lopers. En dat konden zij doen bij de gemeente. Laten we even gaan luisteren hoe dat precies is verlopen, want wij waren er natuurlijk ook.
3: Dinsdagavond konden vierdaagse lopers uit het land van Kuik, net als voorgaande jaren, weer een gratis loopshirt van de gemeente komen ophalen. Verslaggever Robert Kooijmans ging naar het uitdeelmoment in het gemeentehuis en sprak er daarover met woordvoerder Petra Vermeul.
4: Hoe gaat het taak in zijn werk? Kan iedereen gelijk binnenkomen of zijn er blokken gemaakt?
5: Ja, er zijn vier tijdblokken gemaakt van een half uur en gebaseerd op de voormalige gemeente zijn die gemaakt. Vorig jaar was bijvoorbeeld Kuik als eerste tijdblok aan de beurt en dit jaar zijn zij als laatste aan de beurt. Dus daar kijken we ook elk jaar heel zorgvuldig naar de volgorde.
4: En hoeveel shirts gaan jullie uitgeven?
5: Dat is een goede vraag. Dat is elk jaar een verrassing. Maar ik heb ruim 750 shirts. En ik denk niet dat we die allemaal gaan uitgeven. Maar ik laat me graag vanavond verrassen.
4: Waar wordt elk jaar een shirt gegeven aan de lopers?
5: Elk jaar wordt er een shirt gegeven omdat wij trots zijn op de gemeente Land van Kuik. En we hebben dit jaar dus ook weer de oranje shirt. Land van Kuik, dat voelt gewoon goed. Dat is ons gebiedsmarketing. Leus, om het zo maar eens te zeggen. En we hebben ook nog rode shirts. De oranje shirt is dus van de gebiedsmarketing. En de rode shirts die geven we uit. Dat is eigenlijk een collectors item, want die gaan er waarschijnlijk uit. Maar we hebben dus twee kleuren dit jaar, net zoals vorig jaar. En we willen Land van Kuik de kaart zetten, daar gaat het om.
4: Ja, je ziet steeds meer gemeentes dit gaan doen. Je ziet steeds meer shirts van gemeentes komen. Dus het wordt ook een beetje een hype, denk ik.
5: Zeker. Het wordt echt een collectors item. Want wij worden ook gebeld als gemeente van wat voor shirt hebben jullie? Wij willen graag ook jullie shirt. Maar wij zijn ook wel redelijk streng. Ze moeten wel inwoner zijn van de gemeente Land van Kuik.
0: Ja, dat is wel handig inderdaad. Ja. Nou, daar wordt er zeker naar gekeken. Leuk, dus we zien binnenkort wat mensen verschijnen in loopshirts van de gemeente Land van Kuik. Nou, dat is dus volgende week natuurlijk, want dan vindt die vierdaagse plaats. En Omroep Land van Kuik die besteedt daar ook nog aandacht aan. Met name op vrijdag als de doorkomst is in het Land van Kuik, zeg maar. Dat is de vierde dag natuurlijk altijd. Hè. Dan gaan we er zeker even aandacht op besteden, aan besteden. Hoe dat nou precies allemaal eruit gaat zien, dat hoor je nog. Want daar zijn we nog eventjes intern mee bezig. Hè. Ja, dat. Goed, we gaan eventjes naar het streeknieuws en het... dat is niet waar. We gaan naar het grote mensennieuws, moet ik zeggen. En de boodschappen van 5 uur. En daarna ben ik graag nog een uurtje bij terug met het tweede deel van Afslag LVC. Ik heb nog één plaat voor je tot die tijd. En dat is Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off. Nee, dat hoeft inderdaad niet, lieve schat. Als je je loopshirt maar aandoet. Tot zo.
6: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dicht

Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Kusbedrijf DSB.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin... heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
1: Come along and have a look. You'll be surprised.
6: www.vakantiejaarmarkt.nl.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Omroep Land van Kijk.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. Een 43-jarige vrouw is gisteren overleden in een flat in Tilburg. De politie heeft een 29-jarige man uit dezelfde plaats aangehouden en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Forensische rechercheurs doen nog onderzoek in het complex aan de Overloonstraat. De politie zegt dat alle scenario's nog open liggen, ook een mogelijk misdrijf. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden. Aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de avondspits niet al te druk. Er staan een paar wat langere files op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A15.

0: A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oss-Oost en Ravenstein 7 kilometer file met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
3: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Je luistert niet naar muziekfeest op het plein. Dat gelukkig niet, want zoveel plek heb ik hier niet voor mensen die van deze muziek houden, zeg maar. Dit was nieuwe muziek en ik hoop dat het ook weer gauw oude muziek is. Sander Kwarten met de tapster uit Tijuana. Hoe krijg je het verzonnen, zeg? Nou ja, die Sander Kwarten die heb ik even opgezocht. Die had in 2023 ook al een plaatje uit. Dat heette Geen Twijfel. En daar kreeg hij ook nog een gouden plaat voor. Maar daar zal ik je even over uit de droom helpen. Een gouden plaat werkt namelijk als volgt. De platenmaatschappij die moet aantonen bij de brancheorganisatie, de NVPI, dat ze er een bepaald aantal hebben verkocht. Dat is verkocht aan de retail. Dus een retailer kan er op voorraad leggen natuurlijk. Hè. Ze zouden ze zelf op kunnen kopen voor een euro per stuk of zo. Dan ben je voor een aantal duizend euro bij ook zo bij het gewenste aantal voor een gouden plaat. En de platenmaatschappij die betaalt dan die kosten ook. Dus het is eigenlijk een, wij van WC Eend adviseren WC Eend. Dat is een beetje de strekking van de gouden plaat en de plaat.

0: van Kuik kan terugvinden. Die gaan we natuurlijk weer aan het einde van het jaar uitzenden. Dat zal wel ergens eind november, begin december worden. Weten we nog niet precies. Komen we zeker nog op terug. Sniffing the Tears en Driver's Seat. Speciaal voor Roberto, die onderweg is vanuit Berlijn naar Assen weer. En daar staat onderweg. Dus heeft hij, luistert hij ook gewoon lekker naar Omroep Land van Kuik. Nou, dat vinden we hartstikke gezellig. Daar zijn we blij mee. En dat vinden we leuk. Roberto is trouwens de man die ook de tekst van Reshine had geschreven. Hè, van Victoria Noordman. Die kan er straks nog wel eventjes draaien. Is misschien ook wel leuk. Oh, en daarvoor hadden we natuurlijk ook nog een plaatje. Even kijken, wat hadden we daarvoor weer? Dan moet ik het even opzoeken ook. Nou, voorbereiding, Sniff and the Tears. The Two Man Sound natuurlijk. Ja, met de disco samba. De fantastische Latin disco band uit België. Die trouwens niet uit twee, maar uit vier man bestond. Maar goed, wel een hele prima plaat van de Two Man Sound dus. Goed, we kijken eventjes naar het verkeer dus. Zoals beloofd, je hoorde het muziekje al hè. De A50, 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En 10 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En 2 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Veghel. En nog 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijzeoord en de Rijnbrug. Dan de A73, daar heb je stilstaand verkeer tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond. Dat is al een tijdje aan de gang, daar zijn ze met werkzaamheden bezig volgens mij. En dan nog 2 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En 3 kilometer stilstaand verkeer, ook op de A73, tussen afrit Venlo-West en knooppunt Tiglia. Nou, dat zijn ze voor nu even.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op

0: origineel heette natuurlijk Brother Louie. En in dit geval was het Julie July van Bert Herink. En die zou je nog kunnen kennen van Kajak. Daar heeft hij ook nog in gezongen. En Vandenberg natuurlijk ook. Hè. Daar was hij ook de zanger in. Dus ja, dat is deze Bert Herink. Hij toert ook met Jan Akkerman schijnt nog. Dus ja, er wordt af en toe nog wel wat herrie gemaakt zo. Goed, we gaan zo meteen eventjes... ja, wat hebben we zo meteen nog? We hebben zo meteen Dan Hartman voor je volgens mij. Dat is leuk. En Michael Jackson zie ik ook nog klaarstaan. En wat we ook hebben is de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 11:30 tot 12:00 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers. Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het Land van Kuik met de start in Grave. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Can Dream About You, Dan Hartman op je radio. Die ken je ook nog van Relight My Fire natuurlijk. Dat heeft hij ook gezongen. Maar het is een rustige platen maakte die ook. Over rustige platen gesproken. Hier is er nog zo eentje van Michael Jackson. En hierna gaan we naar het streeknieuws van...

0: beetje rust op je radio met Human Nature van Michael Jackson. Nou ja, die rust is zometeen weer voorbij. Want aan de andere kant van 5:30 gaan we verder met onder andere Victoria Noordman nog. We hebben nog Francesco Napoli en nog allerlei andere lekkere muziek voor je onderweg. Dus dat zometeen bij eerst het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Hotelkamers in Nijmegen zijn tijdens de vierdaagse gemiddeld meer dan 2,5 keer duurder dan normaal. Een overnachting kost gemiddeld €340,64, terwijl dit een week later slechts €124,16 is. Bastion Hotel Nijmegen is het duurst met €471,92 per nacht, terwijl Van der Valk de goedkoopste is met €151,50. In de gemeente Land van Kuik is er een prijsverschil van €18 voor een volle tank benzine van 50 liter. De goedkoopste pomp rekent €2,159 per liter, terwijl de duurste €2,519 vraagt. Landelijk zijn de verschillen nog groter, met een maximale kloof van €26,50. Oud-profrenner Twan Poels blikt met trots terug op zijn Tour de France-periodes. Hij merkt op dat de sport is veranderd, maar de mentale belasting voor renners blijft groot. Poels, nu makelaar, blijft de wielersport volgen en draagt het stokje over aan Wout Poels om meer tijd aan zijn gezin te besteden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden.
0: Dan kijken we nog eventjes naar het verkeer in de regio. Op de A50 heb je 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 2 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Dan de A73, daar heb je stilstaand verkeer tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond. En nog 4 kilometer stilstaand verkeer erbij nog tussen afrit Venlo-West en knooppunt Tiglia.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Palla Balla heet hij. Francesco Napoli hoorde je zojuist. Zijn volledige naam is Francesco Napolitano. Hij werd geboren op 26 februari 1962. En hij was met name actief in Duitsland. Dit is eigenlijk ook een Duitse productie namelijk. Het is ook geen Italo Disco, mag het dan niet heten. Nee, het is dan eigenlijk gewoon Euro Disco natuurlijk. Maar wel een hele leuke plaat. En een prachtige medley van leuke Italiaanse platen. Ja, wel in het Duits uitgebracht. Dat dan weer wel trouwens. Hij heeft overigens nog een deel 2 van Balla Balla uitgebracht met nog andere bekende Italiaanse songs erin. Die zou ik ook wel eens een keertje draaien. Maar dat doen we een andere keer. Zometeen trouwens nog wel een Italo-disco-plaat die eigenlijk ook niet uit Italië komt. Ja, hij is er wel geperst, maar hij werd geproduceerd in Nederland en ingezongen in Duitsland. Dat doen we zometeen met Victoria Noordman en Reshine. Maar eerst Fleetwood Mac op je radio. En wij zijn overal, everywhere.

0: In het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.
1: Hi, I'm Victoria Nordman and Jan Deben is playing my new track. Enjoy. Kisses, bye.

0: inmiddels is het verhaal natuurlijk wel bekend. Reshine, dat is de Eventy remix. Die is recent verschenen op vinyl bij Eventy Records. Hij werd geproduceerd door Eddie Niami, die op dit moment aan het genieten is van een welverdiende vakantie. En de tekst werd geschreven door Roberto Marmolani, die nu dus onderweg is van Berlijn terug naar Assen. En hij luistert ondertussen ook gezellig naar Afslag LVC. Doet hij hartstikke goed. Goed bezig, jongen. En het werd ingezongen door Victoria Noordman, de lieftallige zangeres uit de buurt van München. Jawohl! En verder, wat kan ik er verder nog over vertellen? Ja, het is dus een remix, want het origineel komt uit 2024. Toen werd hij al uitgebracht, alleen in een iets hoger tempo. Een iets andere stijl eigenlijk een beetje. Dat ging meer richting de high energy, zeg maar. En hier hebben we het toch echt over een Italo disco plaatje. Zo, nou, dat hebben we ook allemaal weer vermeld, hè? Dan gaan we gauw even door met het onderdeel wat nog even op de lijst stond. Dat was namelijk de verkeersinformatie. Die krijg je altijd rond deze tijd. Dus nou ben ik er al overheen aan het praten. De A50, 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A73, daar heb je, even kijken, tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond. Inmiddels langzaam rijdend verkeer, dus er is weer iets op gang gekomen daar. Dat is wel lekker natuurlijk. En op diezelfde A73, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Venlo-West en afrit Belfeld. En dat waren ze alweer.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vlugge country in deze ja, toch R&B-achtige plaats wel een beetje. Je hebt geluisterd naar Tate McRae samen met Morgan Wallen. And that's what I want. Wat een lekkere plaat blijft dat ook. Ja, hij is inmiddels toch wel een beetje uit de hitlijst aan het verdwijnen. Maar goed, gewoon een goede plaat. Dus dan draaien we hem gewoon vaker. Hè? Zo doen we dat. Goed, dan kijken we eventjes naar de beurzen. Hoe dat allemaal eens een beetje is afgelopen. De AEX die sloot op 1098 punten. Hij is vanochtend eventjes over de 1100 punten geweest. Maar daarna toch weer een klein tikje ingezakt. Even goed toch 0,7% in de plus, want we vertrokken van 1089,9. Dus dat ging op zich nog wel de goede kant uit. Ik zie deze week nog wel gebeuren. We hebben nog 2 dagen te gaan, dus het zou zomaar kunnen. Dan Engeland. De FTSE 100 die sloot op 10.516 punten. Dat is 0,1% in de min. Dan naar Amerika. De S&P 500 die staat op dit moment op 7557 punten. 0,2% in de plus. En de Nasdaq staat op 26.187 punten. 0,3% in de plus. Dan kijken we nog even naar de edelmetalen. Voor goud betaal je op dit moment €3541 en voor zilver €50,51. Prijzen zijn per troy ounce, maar dat wist je al, dat heb ik je alles verteld. Tot slot nog de crypto. Voor een bitcoin betaal je €57.185, die is ietsje gestegen. En voor een ethereum €1689.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Rebels hoor je op je radio en giving you the benefit. Nou, ik heb een plaatje uit 1990 en ik heb eventjes gekeken, want ik wist al niet meer hoe zag dat meisje er ook al uit, die Pebbles. Nou, als je daar het voordeel van de twijfel van krijgt, dan heb je niks te klagen, lijkt me. Nee, dan zou ik wel een gokje... Er staat een leuk kopje op. Ja, leuke dame. Goed, Pebbles dus op je radio. Zo komen we langzamerhand aan het einde van deze aflevering van de Afslag LVC, lieve mensen. Want hij zit er weer op, hè. We zijn er weer een beetje doorheen. Het is bijna 6 uur. Dadelijk na 6 uur kun je luisteren naar Roger van Bracht met zijn verrekt interessante platen. Trouwens wel de non-stop versie vandaag, dat wel. Van 7 tot 9 hebben we dan nog wel Helmoet Nabuurs voor je met zijn Memory Lane. Morgenmiddag ben ik er weer met de nieuwe Afslag LVC. Dat doen we natuurlijk weer morgenmiddag om 4 uur. Tussen 4 en 6 is dat een nieuwe episode. Nu kun je luisteren naar mijn laatste, de MDMC Modern Dance Music Company. En how about it? Ja, wat vind jij ervan? Fijne avond, tot morgen.

Every hour of shame.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Denis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. Na de hittegolf in Nederland zijn nog eens 325 extra sterfgevallen gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In de hitteperiode zelf overleden ongeveer ruim 580 mensen meer dan verwacht. Volgens het RIVM is hitte waarschijnlijk een belangrijke oorzaak. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Na vrijdag daalt de temperatuur in Nederland naar normalere waarden voor de tijd van het jaar. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Langzaam rijden over 10 kilometer. De vertraging is iets meer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van

0: Vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
6: Woensdagavond, even na 6 uur. Tijd voor verrekt interessante platen. Deze keer een non-stop selectie. Tot 7 uur kun je genieten van de fijnste verrekt interessante platen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Hotelkamers in Nijmegen zijn tijdens de vierdaagse gemiddeld meer dan 2,5 keer duurder dan normaal. Een overnachting kost gemiddeld €340,64, terwijl dit een week later slechts €124,16 is. Bastion Hotel Nijmegen is het duurst met €471,92 per nacht, terwijl Van der Valk de goedkoopste is met €151,50. In de gemeente Land van Kuik is er een prijsverschil van €18 voor een volle tank benzine van 50 liter. De goedkoopste pomp rekent €2,159 per liter, terwijl de duurste €2,519 vraagt. Landelijk zijn de verschillen nog groter, met een maximale kloof van €26,50. Oud-profrenner Twan Poels blikt met trots terug op zijn Tour de France-periodes. Hij merkt op dat de sport is veranderd, maar de mentale belasting voor renners blijft groot. Poels, nu makelaar, blijft de wielersport volgen en draagt het stokje over aan Wout Poels om meer tijd aan zijn gezin te besteden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
3: Land van Kuik. En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
4: Chaka Khan, de legendarische Queen of Funk, is terug om de dansvloer in lichte laaien te zetten. Haar nieuwe single Boogie in My Soul is een pure energieke ode aan de tijdloze kracht van de groove en het gevoel dat ritme simpelweg in je DNA zit gebakken. Ongeacht hoe lang je al meedraait.

0: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Huisartsen voeren vanaf volgende week estafettestakingen door het hele land uit. Uit protest tegen volgens hen te lage tarieven. De acties vinden buiten kantooruren plaats, waardoor de spoedzorg overdag doorgaat. De huisartsen vinden dat de recente tariefsverhoging van de Nederlandse Zorgautoriteit onvoldoende is en vrezen dat de huisartsenzorg verder onder druk komt te staan. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Dennis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden. Aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. DabriTechniek.nl.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Welkom bij Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen. De nummer 1 in de hit.

0: luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen.
1: En op dit pad der herinneringen werd het 7 minuten over 7. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Memory Lane, die we openen met Earth and Fire and the Memories uit 1972. Ja, deze aflevering was eigenlijk gepland vorige week, 8 juli... aan deze dame, de zangeres Johnny Kaagman. Die was 9 juli jarig, 79 jaar geworden. Dus daar zou ik toen ook aandacht aan besteed hebben. Dus vandaag natuurlijk ook. Het is ook een top 2000 classic. 27 keer in de lijst. Afgelopen december op plaatsje 1589. Dat is nog niet alles, want ook dat plaatje stond maar liefst 2 weken op nummer 1 in de hitparade van toen. En wel van 13-5 mei dus, tot en met 27 mei. En als je goed rekent, dan zijn dat natuurlijk 3 weken. Alle begin is moeilijk. Verder vanavond 10 voor je uitgezocht in het eerste uur. De periode 1972 tot en met 1974 in het eerste half uur. En het tweede half uur 1987 tot en met 1989. En dan sluit ik af met een heel mooi plaatje uit dat jaar. En natuurlijk, zoals je dat gewend bent bij Memory Lane, het volgende uur, het tweede uur dus 1990 tot en met 1992. En ook in de Zero's hebben we de eerste 3 jaren, 2000 tot en met 2002. Dus meer dan genoeg te doen vanavond. Kan je vast waarschuwen, er zit een of andere keystone door een bepaalde player. Dus ik kijk of ik er nog op kan lossen, want goed, als je hier zo binnenkomt, dan word je wel eens ooit verrast. Dus we gaan het zien, we gaan het horen. Zometeen Middle of the Road met Sacramento. Ook uit dat jaar plaat hij soms liefst 5 weken op nummer 1. Gevolgd door muziek van Elton John. Een jaartje jonger uit 1973. Goodbye. Yellow Brick Road.
0: Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane, de nummer 1 in de hitparade van toen.

0: Dat was helemaal, zoals ze toen nog zeiden, tot aan het gaatje. Goodbye Yellow Brick Road uit 1973 van Elton John. En deze Sir Elton Hercules John, geboren als Reginald Kenneth Dwight. Zo heet hij dus eigenlijk in zijn vrije tijd gewoon Elton John. Brits popzanger, componist en pianist. En dit Goodbye Yellow Brick Road, dat was dus de vijfde single van Elton John hier in Nederland. En afkomstig van het gelijknamige album. En de single was de opvolger van Daniel, ook wel eens gedraaid hier bij Memory Lane, ook uit 1973. En dit Goodbye Yellow Brick Road kwam dus tot nummer 23 in de toenmalige Daverende 30. Officiële naam Hilversum 3, top 30 met presentator, ja, de oude rot in het vak, Felix Murders. En voor natuurlijk Middle of the Road met Sacramento. En ja, Middle of the Road was dus een band uit Glasgow in Schotland, die in 1971 ook doorbrak in Nederland met de hit Chirpy Chirpy Cheap Cheap. Ken ik dat wel niet? Klinkt in ieder geval goedkoop. En de bezetting bestond uit de zangeres Sally Carr, Ken Andrew op de drums en de broers Eric op basgitaar en Ian McCready op gitaar. En de nummer 1 hit Sacramento was dus hun vierde single in Nederland en opvolging van de nummer 1 hit Soli Soli. Die ken ik dan weer wel uit 1971. Goed, zoals gezegd, dit plaatje stond dus 5 weken op nummer 1 in de hitparade van toen. En wel van 29 januari tot en met 12 februari. En daar kwam 26 februari tot en met 4 maart nog bij. Nou, ik ga het even wat anders doen vandaag. Dat gezegd hebbende zijn we toe aan...
1: Het nieuws van toen. 1973.
0: Ja, eerste werkzaamheden in Almere. En in 1976 werd de eerste woning in Almere gebouwd. En daar heb ik een geluidsfragmentje van. En daar zou je die toon erin horen. Maar goed, in de polder komt dus een nieuwe stad Almere. En dat wil ik je eigenlijk toch laten horen. Kijken of dat die er komt. Ja, daar komt hij. Maar ik ga het gewoon toch proberen.
2: In de jongste IJsselmeerpolder, zuidelijk Flevoland, zijn de eerste opspuitingswerkzaamheden voltooid voor een stad waarin omstreeks het jaar 2000... een paar honderdduizend mensen zullen wonen. Die stad in het zuidwestelijk deel van de polder zal Almere heten, naar een vroegere benaming van de Zuiderzee. De opspuiting was noodzakelijk om de polderbodem geschikt te maken voor de aanleg van wegen en riolering en de bouw van woningen, winkels en bedrijven. In Lelystad werken planologen, sociologen, economen, stedenbouwkundigen, woning- en landschapsarchitecten en verkeersdeskundigen nauw samen in het projectbureau Almere, ingesteld door de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Op de tekentafels worden de plannen uitgewerkt voor de structuur van Almere. Het zal een zogenaamde meerkernenstad worden. De kernen, die in grootte sterk zullen variëren, worden ruim van groen voorzien. Zeker 90% van de stad zal bestaan uit laagbouw, slechts 10% uit hoogbouw. Omstreeks 1975 zal met de bouwactiviteiten gestart kunnen worden. Als de stad voltooid is, zal Almere woon-, werk- en recreatieruimte bieden aan zo'n 250.000 mensen.
0: Ja, nou dat is leuk. Pak de telefoon dan gewoon op, zou je zeggen. 2 april, de zware storm met af en toe orkaankracht, richt grote schade aan in het Westland. En in heel Nederland sneuvelen meer dan 3 miljoen bomen. 27 april in Callantsoog, daar wordt het eerste naaktstrand van Nederland gelegaliseerd. Dat konden we toen ook al. En op 1 augustus is daar staatssecretaris Mommersteeg van Defensie. Die schaft de groetplicht voor militairen af. En daar ging het allemaal fout. 17 oktober, begin van de oliecrisis. De Arabische landen die boycotten onder andere Nederland, omdat dit land Israël steunt. En op 4 november... in Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. Snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. Tussen 4 november 1973 en 4 januari 1974 gold het zondagrijverbod. En het was verboden om met de auto de weg op te gaan. Benzine werd geransoneerd en bij de tankstations mocht je alleen nog tanken met benzinebonnen. Ja, het is doorwerken nu, want ik kan hem niet opnieuw starten. En wat ligt er allemaal in het depot voor gevonden voorwerpen van de politie in Rotterdam? Ja, die heb ik ook al eens vaker gedraaid. En daar komt hij weer, die kiestoon. Ik ga het gewoon nog een keertje proberen. Ja, klinkt leuk.
2: Wij Nederlanders worden steeds slordiger met onze eigendommen. Dat blijkt onder andere op de politiebureaus in ons land, waar steeds meer gevonden voorwerpen nooit meer worden afgehaald. En wat voor de politie geldt, gaat ook op bij de spoorwegen, en bij de KLM bijvoorbeeld. Bij de Rotterdamse politie heeft men de meest curieuze vondsten zo uitgestald dat hier gerust van een klein rariteitenkabinet gesproken kan worden. Als een dokter zijn percussiehamer mist, kan hij hier terecht. En de consequenties van het verlies van de pil laten zich raden. Met een in uitstekende staat verkerende bloeddrukmeter tenslotte kunnen de politiemensen waken over eigen gezondheid. De welvaart maakt Nederland duidelijk nonchalanter.

0: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane.
1: Nou, we blijven in dit geval in het jaar 1973. Zo, ik ben even van dat vervelende toontje af. John Lennon. Ik moet er even over nadenken. Mind Games, gevolgd door Rolling Stones. Natuurlijk, it's only rock and roll.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
2: Ja, en daarmee zaten de 70's er alweer op. Die we openen met Johnny Kaagman, de jarige Jet van vorige week donderdag. Earth and Fire Memories 1972. Via nummer 1. En wat klassiekers kwamen net uit bij de Rolling Stones en It's Only Rock'n'Roll in het jaar 1974. Ja, de Britse rock'n'roll band actief sinds 1962, onlangs nog een cd uitgebracht. Die afgelopen vrijdag bij mij in de brievenbus werd bezorgd. The Foreign Tongues. Kussenheren die rocken nog altijd. Ze bestaan uit, ja, weten we, Mick Jagger, Keith Richards op gitaar, Ron Wood op de basgitaar. En de bekendste ex-leden, die zijn natuurlijk Brian Jones, Mick Taylor, Bill Wyman, Charlie Watts en hoewel alleen in de beginjaren officieel toetsenist Ian Stewart. Ja, van het gelijknamige album It's Only Rock'n'Roll uit 1974. En hun achtste album dat de charts haalde, toen nog een top 20, is het derde track op de A-kant. Of op de in 2009 gemasterde en uitgebrachte CD. Ja, en als je dit achtergrondmuziekje hoort van Jan Hammer, dan weet je dat we inmiddels aanbeland zijn in de late 80's. Want we gaan zometeen naar het jaar 1987 met de vergeten pareltje uit dat jaar. Van een zanger uit Nijmegen met de naam Frank Boeien. En dan kun je wel zeggen Boeien, nee, dat doen we niet. Frank Boeien groep met Winter in Hamburg kwam tot nummer 46 op 26 december van dat jaar. En dan krijgen we nog een vergeten pareltje wat ook een eendagsvlieg is van die band. En ze heten The Adventures. Al wel eens vaak iets van gedraaid. Andere nummer. Maar deze stamt uit 1988. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind hem echt heel mooi. Want ook dat is Memory Lane. Die muziek die je eigenlijk nooit op de radio hoort. Oftewel een keer in een andere versie hier bij Memory Lane. Een lange versie. Een live uitvoering. Het kan allemaal. Daarmee werd het 8:02. Bij de laatste uitzending voor mijn vakantie. Ik heb er zin in.
0: Het Memory Lane. Vergeten pareltje. 1987.

De top 2000 classics. Vergeten pareltjes. Eendagsvliegen. Live versies. Albumversies. En de grotere en kleinere hits van toen. Je luistert naar Memory Lane. De Memory Lane. Eendagsvlieg. 1988.

0: luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kuik.
1: Prachtig. The Adventures. Net als Memory Lane. Eén groot avontuur elke woensdagavond. Van 7 tot 9 met Helmo Nabers. Dit was Broken Land. Band uit de Noord-Ierse stad Belfast. En de band bestond onder meer uit de zanger Terry Sharp en de gitarist Pat Gribben, die de band begonnen nadat hun vorige groep in 1980 uit elkaar was gevallen. En Broken Land, dat je er net dus hoorde, een vergeten pareltje dat mij zelf een glimlach op mijn gezicht bezorgt, dat afkomstig is van het album The Sea of Love, waar het de tweede track is. Een album met zo'n mooie titel kan natuurlijk alleen maar prachtige muziek voortbrengen. En daarvoor onze vaderlandse trots uit Nijmegen, de Frank Boeijen groep met Winter in Hamburg. Als je naar de temperaturen buiten kijkt, dan is het zeker geen winter in Hamburg en ook zeker niet hier in Mil. Maar goed, de Frank Boeijen groep dus was een Nederlandse band rondom de zanger Frank Boeijen. En de groep ontstond eind jaren 70 van de vorige eeuw, dus in Nijmegen. Winter in Hamburg kwam binnen op nummer 46 in de Nationale Hitparade en verbleef slechts één week in deze lijst. Ik zou niet zo goed kunnen bedenken waarom, maar wellicht dat het nummer wat aan de lange kant is, want het is bijna 5,5 minuut schoon aan de haak. En het was de 16e single die de hitparade haalde en opvolger van Welkom in Utopia 2, ook uit 1987. En de eerdere singles, zo mooi, ook wel eens gedraaid hier bij Memory Lane in 1982. Het antwoord aan Linda, beide uit 1983 aan hun vijfde single en zo bleek later. Grootste hit, Zwart-Wit, volgde in 1984. En wat later in 1985 volgde hun negende single, beginnen van te stotteren, Kronenburg Park, Ga die wereld uit, dat nog tot nummer 6 kwam. En daarmee werd het bijna 7:45 hier in een leeg Memory Lane in Mellesweert. Ik was de enige vandaag en nu zitten ze rechts van me te vergaderen. Dus ik ben niet meer alleen. Zometeen even een bakje koffie halen als ik daar de tijd voor heb. Maar goed, dat is nieuws van vandaag de dag. Dus we gaan even terug in de tijd naar het nieuws van toen.
0: Het nieuws van toen. 1989.
1: Ja, en ook toen waren ze er al op 14 februari, de Ayatollahs in Iran. De Iraanse Ayatollah Khomeini die spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsverse. 9 februari 1989, in het kader van het 150-jarige bestaan van de spoorwegen in Nederland, trekt een vorige week een weekje eruit geweest. Toen we nog een keer 19 februari in het kader van het 150-jarige bestaan van de spoorwegen in Nederland, trekt een elektrische locomotief. En ga er maar aan staan. Serie MS 1600, de langste trein ter wereld, en komt daarmee in het Guinness Book of Records. Als ik die zin even teruglees, dan zitten er ook wel wat tongbrekers in. Goed, 31 maart van dat jaar, de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. En ook daar heb ik natuurlijk een mooi geluidsfragmentje van. Kijken of dat we de kiestoon weer krijgen. Ja, die krijgen we weer.

0: dieses Land. Eines Tages mal Klößner für den warmen Schiss. An dein Grund. Hoch ist dicht. Eins nach und just du.
1: Nou, het is nog een beetje vroeg om te gaan slapen, denk ik. Want ik heb nog zeker een uur en een kwartier Memory Lane vanavond. En dan natuurlijk om 9:00 nog die wedstrijd, die voetbalwedstrijd. Tussen twee oude rivalen, maar dan niet op het sportvlak. Maar ze hebben wel een soort oorlog gevoerd met elkaar. Engeland en Argentinië. Ook dat is het nieuws van toen, maar dat jaartal, dat hebben we niet vanavond. Wij hebben het jaar 1989 in de 80's. Gaan we naar 23 augustus in de Baltische Staten. Daar vormen 2 miljoen mensen een menselijke keten, de zogenaamde Ballistische Weg. Baltische Weg, ja, gaat lekker vandaag. Om herstel van de onafhankelijkheid te eisen. En ze doen dit op de 50ste verjaardag van het Molotov-Ribbentrop-pact. Dat aan hun vooroorlogse zelfstandigheid een einde maakte. Zo warm is het toch niet in de studio, zou ik zeggen. 9 november, de val van de Berlijnse muur. En op 25 december, de voortvluchtige Roemeense dictator Nicolae Ceaușescu en zijn vrouw Elena, die worden geëxecuteerd. Dat wat betreft het nieuws van toen. En dan gaan we ook meteen terug naar een oude jingle van toen.
2: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
3: Omroep Land van Kuik.
4: En Memory Lane. Vergeten pareltje. 1989.
1: En we hebben er eentje. Die kwam tot nummer 26 op 14 en 21 oktober van het jaar 1989. Vergeten pareltje. Prachtig cadans met de wind. Gevolgd zometeen door Stevie Nicks en The Rooms on Fire. Ook uit dat jaar.

0: Dat was ze dan, Stephanie Lynn, Stevie Nicks. Geboren 26 mei 1948 in Phoenix in de staat Arizona.
1: Dit is Memory Lane.
0: Ja, Amerikaanse zangeres en al heel lang niet meer gedraaid hier in Memory Lane. Werd dus weer tijd. Goed, in de midden van de jaren 70 werd Nicks dus een megaster als de charismatische zangeres van de Engelse bluesformatie Fleetwood Mac, waar ze dus in 1974 als een zogenaamde package deal werd aangenomen door Mick Fleetwood. Daar waar het eigenlijk alleen om haar toenmalige levensgezel Lindsey Buckingham ging. Goed, maar niks, passen echter dus wonderwel in het nieuwe concept en ze zetten samen met Buckingham de band weer op de kaart. Goed, en Rooms on Fire, die je dan net hoorde, dat is dus de eerste track van het album The Other Side of the Mirror. En was pas haar derde single in Nederland. Na het bescheiden succes van het vergeten pareltje Stand Back. Die is ook heel erg mooi uit 1983. En dan gaan we afsluiten met Billy Joel.

Ja, een liedje wat eigenlijk een vervolg zou kunnen krijgen. Want er is natuurlijk in de tekst heel veel uit de geschiedenis wat heel kort samengevat wordt. Het plaatje stamt dus uit 1989. En eigenlijk zouden we in die periode 1989 tot en met vandaag de dag, 2026, zouden we er zomaar weer een minuut of 3, 4 denk ik aan kunnen koppelen. Ik zie je zometeen terug aan de andere kant van 8 uur. Met Gary Moore en Still Got the Blues for You uit 1990.

0: ook terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis.

0: snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
3: Come along and have a look.
2: www.vakantiejaarmarkt.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis, 2 van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. Bij een brand in Nieuwegein zijn 3 woningen in vlammen opgegaan. De brand ontstond buiten en sloeg via de houten gevels over naar 2 naastgelegen huizen. 9 woningen zijn ontruimd. Bewoners van 7 huizen kunnen voorlopig niet terug en worden opgevangen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Denis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen. Top 2000 Classic. 1990.

0: Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen.
1: Ja, lekker om zo te openen. Gary Moore and I Still Got the Blues for You uit 1990. Top 2000 Classics zoals je hoorde. 353 afgelopen december in de lijst. En ik zag net dat de goede man ook geboren is in Belfast. Helaas niet meer onder ons. 6 februari 2011 is hij overleden. En de oplettende luisteraar die weet dat dat ook de stad was van, jazeker, The Adventures. Waar we in het vorige uur dat vergeten paaltje van draaiden. Goed, dat gezegd hebbende. Ook dit uur komt er weer het nodige moois voorbij. We hebben nog Top 2000 Classics. Oude nummer 1 hits, een albumtrack van de Jeff Healey Band. Een vergeten paardje van Live uit het jaar 2000. En natuurlijk, zoals je dat gewend bent hier, de grotere en de kleinere hits van toen. Maar niet dat alleen, maar ook twee nieuwsblokjes nog. En natuurlijk info over plaat en artiest. En niet te vergeten, de Weetjestune komt voorbij met het weetje van de week. En dat weetje van de week is van 5 juli. En dan zullen jullie zeggen, ja, je pakt toch altijd iets uit de week van jouw uitzending? Dat klopt, maar zoals gezegd, is deze uitzending was eigenlijk gepland voor vorige week. Stond al helemaal klaar, maar op het laatste moment kwam er iets tussen, waardoor ik dus niet live was. Maar dat maakt allemaal niks uit. Schuiven gewoon een weekje op, dus dat gaat allemaal gebeuren nog vanavond. Want de zon die schijnt. En dat is ook voor George Michael en Elton John. Top 2000 Classic plaatsje 371 afgelopen december. 5 weken nummer 1 voor Don't Let the Sun Go Down on Me uit 1991. En daarna een hele mooie. Ook uit dat jaar van Bryan Adams. Can't Stop This Thing We Started. Daarmee werd het 8 minuten over 8. Fijn dat je luistert naar het tweede uur. De 90s en de zeros. En ik ben bij je tot 9 uur vanavond.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
2: De nummer 1 in de hitparade van toen.
0: 1991.
1: Nou, dan moet ik eerlijk zeggen, misschien iets korter. Want wat was er ook alweer om 9 uur? Volgens mij iets met een bal die over het veld ingeschopt wordt. We gaan het zien. Maar eerst lekker genieten van deze twee heren.

0: luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kuik.
1: I can't stop this thing we started. Muziek van Brad Adams. En dat begon hier in Nederland voor de Canadese zanger. Allemaal pas in 1985 met de hit Run to You, die al stamde uit 1984. En gevolgd in datzelfde jaar door het fraaie Heaven, ook al uit 1983. En beide nummers afkomstig van het album Reckless. Ja, Can't Stop This Thing We Started is dus de achtste single en de opvolger van de bestverkochte single van het jaar 1991. Welke zou dat zijn? Everything I do it for you. En de beide singles die zijn dus afkomstig van het album Waking Up the Neighbors. En daarvoor dus de twee heren die 5 weken op nummer 1 stonden hier in Nederland met hun top 2000 classic Don't Let the Sun Go Down on Me. En dan hebben we het in dit geval over George Michael en Elton John. En Don't Let the Sun Go Down on Me is dus een nummer van de Britse muzikant Elton John. Hadden we net ook al uit 1974. En het was de eerste single afkomstig van zijn album Caribou. En in 1974 had de oorspronkelijke plaat niet heel veel succes. Kwam niet verder dan 2 weken op nummer 30. In juli en augustus 1974 in de nationale hitparade. Toen is het top 30. En het grote succes kwam in 1991 als duet tussen Elton John en George Michael. En het duo trad met het nummer op tijdens het Live Aid concert van zaterdag 13 juli 1985 en nam een live versie op tijdens een concert in het Wembley Stadium op 25 maart 1991. En tijdens dit concert was Elton John een verrassingsact. Tijdens het concert van George Michael en het duet werd een enorme hit. Toen de later dat jaar werd uitgebracht op single. En dan zijn we toe aan
0: het nieuws van toen. 1992.
1: Ja, en ik heb wat zitten zoeken en het toontje is weg, dus dat is me gelukt. Knopje omgezet. Even puzzelen op dit redelijk groot mengpaneel. Maar het is gelukt. Een klein succesje. 7 februari ook een klein succesje. Het verdrag van Maastricht dat tijdens het Nederlandse voorzitterschap in december 1991 werd gesloten wordt ondertekend door de lidstaten van de Europese Unie. 12 april, Euro Disney, oftewel nu Disneyland Parijs in Marne-la-Vallée in Frankrijk, opent zijn deuren.

0: gaan we door naar de maand april. Op 13 april is daar de aardbeving bij Roermond met een magnitude van 5,8 op de schaal van Richter. En de zwaarste aardbeving ooit op Nederlands grondgebied. En de schokken werden gevoeld tot in Tsjechië en de andere kant van de Noordzee gevoeld. Ja, dat dacht ik al, dan doet de knopje niet. Daar is hij weer, maar ik ga het gewoon toch doen.
1: Na de aardbeving van vanochtend vroeg staat één vraag centraal. Wie zal er voor de kosten opdraaien? Vooral de inwoners van Roermond en omstreken zijn gedupeerd. De gemeente is niet van plan een rampenfonds te vormen. De plaatselijke CDA-afdeling doet nu een beroep op de regering. Maar het lijkt erop dat de slachtoffers niets kunnen verwachten en ook de verzekeringsmaatschappijen kunnen niets doen.
2: Dat is een zware tegenvaller voor de inwoners van de zwaar beschadigde huizen in en rond Roermond. Was er aanvankelijk sprake van 200 vernielde woningen, later bleken dat er zo'n 400 te zijn. Gedupeerde families hebben een tijdelijk onderkomen gevonden bij familie, vrienden of bekenden. Voorpastoor Arts van de zwaar getroffen Sint-Sebastianuskerk in Herkenbosch was de aardbeving een ware ramp. De restauratie van het 13e eeuwse gebouw zou over een dag of 10 gereed zijn. Maar het middeleeuwse priesterkoor is nu verloren.
3: Je kunt het steen voor steen afbreken en weer opbouwen, maar nee, dat kan niet behouden blijven.
4: Triest, hè?
3: Ja, dat is met name omdat het eigenlijk een juweeltje van een priesterkoor is, hè?
0: Ja, jammer. Dat dus. Aardbeving Roermond. We weten het allemaal nog. Door naar de maand. Oktober, 31 oktober. Paus Johannes Paulus II. Die herkent namens de kerk het gelijk van Galileo Galilei. Ook zo'n mooie tongbreker. Galileo Galilei in de opvatting dat de aarde rond de zon draait en niet omgekeerd. Volgens mij moet er zelfs om de zon draait en niet omgekeerd zijn in goed Nederlands. En het proces tegen Galilei waarin hij werd veroordeeld tot 359 jaar eerder had plaatsgevonden. Het is allemaal heel ingewikkeld vandaag. 12 december de broers Ton en Martin Westland uit IJsselstein die ontsteken voor het eerste lichtjes. Die van de Gerbrandi-toren een kerstboom van 372 meter groot maken. Ja, en dan zitten we hier vandaag de dag op 15 juli met 28 of 29 graden buiten. Hebben het over een kerstboom hier in Memory Lane. Ja, kan allemaal natuurlijk. 21 december, heel ander nieuws. Een vakantievlucht van Martin Air met aan boord 347 passagiers. Verongelukt op de landingsbaan in Faro in Portugal en 56 inzittenden, allemaal Nederlanders. Die overleefde de crash niet. En dan gaan we verder met muziek maken.
5: De top 2000 classics. Vergeten pareltjes. Eendagsvliegen. Live versies. Albumversies. En de grotere en kleine hits van toen. Je luistert naar Memory Lane. De Memory Lane albumtrack. 1992.
0: Ja, en het is de achtste track van het album Feel This van de Jeff Healey Band. Ga lekker genieten van dik 4,5 minuut. It Could All Get Blown Away. Actueler dan ooit deze titel. En daarna, heel rustig, Eric Clapton, Tears in Heaven, ook uit dat jaar. En dat plaatje is een top 2000 classic. Stond afgelopen december op plaatsje 172. En daarmee werd het 5 minuutjes voor 8:30 bij Memory Lane.
6: Riding

0: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
2: Ja, het aangrijpende verhaal van Eric Clapton met Tears in Heaven. De vierde en laatste Top 2000 Classic en tevens ook de hoogst genoteerde. Afgelopen december plaatsje 172 uit 1992 stamp het plaatje. En daarvoor hadden je dus albumtrack It Could All Get Blown Away van de Jeff Healey Band van het album Feel This. En deze Norman Jeffrey, oftewel Jeff Healey, overleden in Toronto. 2 maart 2008, op 41-jarige leeftijd al, was een Canadese blues- en jazzgitarist en zanger. En deze Healey die werd dus op 1-jarige leeftijd blind door een zogenaamd retinoblastoom. Een tumor in het oog waardoor zijn ogen geamputeerd moesten worden. Maar goed, dit weerhield hem niet van om gitaar te leren spelen, want hij viel daarbij op door een unieke speelstijl. Want hij speelde meestal zittend op een stoel met zijn gitaar plat op de schoot. En de blinde muzikant kreeg met zijn Jeff Healey Band dus aan het einde van de jaren 80 internationale faam met het debuutalbum See the Light. En It Could All Get Blown Away, dat je er net dus hoorde, is afkomstig van het derde album in Nederland met de titel Feel This uit 1992. En op dit album staan maar liefst 14 nummers waarvan It Could All Get Blown Away de 8e track is. En dat gezegd hebbende,
0: weet je nog? Het Memory Lane weetje van de week.
2: Ja, en zoals gezegd is dit weetje van de week van 3 juli 1918. En dat past dus bij de uitzending van 8 juli van vorige week, die we vanavond doen. En daarvoor in de plaats heb je dus vorige week een prachtige live non-stop gekregen. Goed, niemand kijkt meer op van vrouwelijke Kamerleden. Maar aan het begin van de vorige eeuw was dat natuurlijk wel anders. In Nederland is het passieve kiesrecht voor vrouwen, het recht dus om gekozen te worden, ingevoerd in 1917. En het actief kiesrecht, het recht om te kiezen, zelfs pas in 1919. En ja, daarvoor op 3 juli 1918 werd Suze Groeneweg als eerste Nederlandse vrouw verkozen tot lid van de Tweede Kamer voor de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de SDAP. En Groeneweg die was onderwijzeres in Rotterdam, een woord van toen ook. En ze was tevens gemeenteraadslid in Rotterdam en een overtuigd pacifiste. En de pacifisten, dat past eigenlijk wel een beetje bij de volgende plaat van Live, een vergeten parentje uit het jaar 2000. Waarmee we dus het sprongetje maken naar het volgende decennium hier bij Memory Lane. De 24 juni 2000 plaatje kwam tot nummer 44. They Stood Up For Love. Gevolgd door Robbie Williams, jaartje jonger. Met Supreme.
0: 2001.

Ja, ik denk bevangen door de hitte. Dit mengpaneeltje heeft de laatste tijd al meer problemen. Maar goed, we maken het helemaal goed met live.

0: Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane.
1: Ja, en in dat wekelijkse feest der herkenning heeft de hit toegeslagen. Sloeg op hol. They Stood Up For Love. De band Live werd dus halverwege de jaren 80 opgericht in het Amerikaanse York in de staat Pennsylvania. Oorspronkelijk heette de band First Aid. Heeft niets te maken met Live Aid, maar na enkele naamswijzigingen werd de band Public Affection genoemd. En onder deze naam bracht de band dus in 1989 in eigen beheer zijn eerste album The Death of a Dictionary uit. En dit album is alleen op cassette verschenen. Ja, goed, als je zo'n titel uitbrengt, kan ik me daar wel iets bij voorstellen. De achtste single in Nederland, waarvan er dus slechts 5 de bovenste 50 van de hitparade haalde, is They Stood Up For Love, afkomstig van het album The Distance To Here uit 1999. Met hierop dus onder andere ook de singles The Dolphins Cry en het vergeten pareltje Run To The Water. Ja, dan hadden we eigenlijk nog het plan om Robbie Williams met Supreme te draaien. Dat gaat niet meer lukken. Maar goed, Robert Peter Robbie Williams, geboren in Stoke-on-Trent op 13 februari 1974, is een Britse popzanger. Je houdt het plaatje overigens te goed voor mij. Die wereldwijd meer dan 55 miljoen platen heeft verkocht. En Supreme is dus zijn 12e single hier in Nederland. En de 8e single die de bovenste 50 van de hitparade wist te halen. Afkomstig van het album Sing When You're Winning, ook uit het jaar 2001. En zijn grootste hits hier waren onder andere Freedom uit 1996, Angels uit 1997 en niet te vergeten de Rock DJ uit het jaar 2000. En dan gaan we kijken naar
0: het nieuws van toen. 2001.
1: In januari 2001 in de Europese Unie moeten voortaan alle slachtrijpe runderen van 30 maanden en ouder op BSE worden getest. En op 15 januari gaat de Engelstalige Wikipedia van start. En dit is de eerste versie van de internet-encyclopedie Wikipedia. Op 1 mei is er een grote brand in het attractiepark Fantasialand en verwoest de Grand Canyonbaan en de zogenaamde Gebirgsbaan. Op 11 september zijn er terroristische aanvallen op de Twin Towers van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington DC. En daar heb ik nog een authentiek geluidsfragmentje van dat ik je toch wil laten horen. Met die mooie telefoon pakken we eindelijk eens op erdoorheen.
2: Hoeveel mensen er nog in het gebouw waren is onduidelijk. Net als het totale aantal slachtoffers. De dubbele aanslag vond plaats op het eiland Manhattan, het hart van New York. Daar stonden de twee wereldberoemde identieke wolkenkrabbers die dateren van 1973. Ook in Washington, dus een terroristische aanslag. De Amerikaanse regering besloot direct daarna tal van overheidsgebouwen te ontruimen, zoals het Witte Huis en het Capitool. Net als in New York werd in Washington de aanslag gepleegd met een gekaapt toestel. En ook hier was de klap zo groot dat een groot deel van het Pentagon is verwoest. Het gaat om de volgende gekaapte vliegtuigen van de Amerikaanse vliegtuigmaatschappij American Airlines en United Airlines. American Airlines vlucht 11 van Boston naar Los Angeles. Het toestel was een Boeing van het type 757 met 92 mensen aan boord. American Airlines vlucht 77 van Washington naar Los Angeles. Eveneens een Boeing 757 met 66 mensen aan boord. United Airlines vlucht 93 van Newark bij New York naar San Francisco. Ook hier gaat het om een Boeing 757 met 45 passagiers aan boord. United Airlines vlucht 175 van Boston naar Los Angeles. Het toestel was een Boeing 767. Onduidelijk is nog hoeveel passagiers hier aan boord zaten. Volgens onbevestigde berichten is er nog één toestel in de lucht dat mogelijk in handen is van kapers.
1: Ja, verschrikkelijk als je dit zo terughoort. Ondanks die hele irritante kiestoon erdoorheen. NOS-journaal van 11 september 2001 met Philip Freriks en de aanslagen op Amerika. 12 september van dat jaar, de NAVO verklaart voor de eerste keer in haar geschiedenis artikel 5 van toepassing. vaker gehoord de laatste jaren, waarin staat dat als een lid wordt aangevallen, dit beschouwd wordt als een aanval op alle lidstaten. 7 oktober van dat jaar een aanval van Amerikaanse en Britse strijdkrachten op doelen in Afghanistan aan het begin van de strijd tegen het zogenaamde terrorisme. The War on Terrorism. Niet te verwarren met wat president George Bush ooit zei, de War on Tourism. Iets heel anders. 25 november de officiële oprichting van de partij Leefbaar Nederland. Bedoeld als koepel voor de succesvolle lokale leefbaarpartijen. En Pim Fortuyn wordt tot lijsttrekker gekozen. En dan sluiten we dit vierde en laatste nieuwsblokje het jaar 2001 af op 15 december. Het nieuws gaat ook alle kanten op. De toren van Pisa in Italië die wordt heropend voor het publiek. Na een restauratie die 11 jaar heeft geduurd.
0: Dit is Memory Lane.

als je dit hoort, dan weet je dat we toegekomen zijn aan de laatste plaat voor het nieuws van 9 uur. En dan sluiten we af met onder andere muziek van Nickelback, How You Remind Me uit 2001. En Pink met Just Like a Pill. En deze Pink is dus een artiestennaam van Alicia Beth Moore uit Doylestown in Pennsylvania. Amerikaanse zangeres en actrice. En Just Like a Pill uit het jaar 2002 is al 7e single in Nederland. En de 4e die de top 10 gehaald heeft na There You Go uit 2000. Lady Marmalade uit 2001, onder andere met Christina Aguilera en Get the Party Started, ook uit 2002, net als Just Like a Pill. En afgelopen december 2025 stond ze dus met 5 singles genoteerd in de top.

Ja, ik kreeg het dus niet helemaal vol. Ik wens je in ieder geval een hele mooie vakantie als je gaat. Ik ben er 3 weken tussenuit. 3 weken non-stop. Bedankt voor luisteren. Dit was Hou Mijn Namens en zometeen fijn. Lekker genieten van de wedstrijd. Engeland-Argentinië. Tot ziens. Dag.

0: u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok.

0: zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
4: 30 jaar na de Herculesramp op vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen, bieden de gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Burgemeester Dijsselbloem opende de herdenking, gevolgd door toespraken van nabestaanden en bloemleggingen. Om 6:03, het crashtijdstip in 1996, vloog een Belgisch vliegtuig over. Het aandeel SpaceX zakte woensdag naar het laagste niveau sinds de beursgang van vorige maand, met een daling van 2% tot iets meer dan $133. Daarmee zakte de koers onder de introductieprijs van $135. Na een historische beursgang op 12 juni steeg het aandeel eerst bijna 50% voordat een kwart van die winst weer verdampte. Oekraïense dronecommandant Robert Brovdy meldde woensdag op Telegram dat het leger 20 keer raakschoot op de Russische schaduwvloot in de Zwarte Zee. Eerder viel het dronetroep al bijna 100 schepen aan in de zee van Azov. Brovdy stelde dat Moskou zou vallen en dat de Krim herbouwd wordt. Het Kremlin reageerde nog niet op deze gemelde verliezen. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis. Twee van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.

0: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
1: Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan het memorandum hoeft te houden nu de VS dat ook niet doet en geeft de strijdkrachten alle ruimte om op te treden tegen wat hij vijandige agressie noemt. Een week eerder verklaarde Trump het akkoord voorbij, waarna beide landen elkaar weer aan gingen vallen. 30 jaar na de Herculesramp op vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen, bieden de gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Burgemeester Dijsselbloem opende de herdenking, gevolgd door toespraken van nabestaanden en bloemleggingen. Om 6:03, het crashtijdstip in 1996, vloog een Belgisch vliegtuig over. Het aandeel SpaceX zakte woensdag naar het laagste niveau sinds de beursgang van vorige maand, met een daling van 2% tot iets meer dan $133. Daarmee zakte de koers onder de introductieprijs van $135. Na een historische beursgang op 12 juni steeg het aandeel eerst bijna 50% voordat een kwart van die winst weer verdampte. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Hotelkamers in Nijmegen zijn tijdens de vierdaagse gemiddeld meer dan 2,5 keer duurder dan normaal. Een overnachting kost gemiddeld €340,64, terwijl dit een week later slechts €124,16 is. Bastion Hotel Nijmegen is het duurst met €471,92 per nacht, terwijl Van der Valk de goedkoopste is met €151,50. In de gemeente Land van Kuik is er een prijsverschil van €18 voor een volle tank benzine van 50 liter. De goedkoopste pomp rekent €2,159 per liter, terwijl de duurste €2,519 vraagt. Landelijk zijn de verschillen nog groter, met een maximale kloof van €26,50. Oud-profrenner Twan Poels blikt met trots terug op zijn Tour de France periodes. Hij merkt op dat de sport is veranderd, maar de mentale belasting voor renners blijft groot. Poels, nu makelaar, blijft de wielersport volgen en draagt het stokje over aan Wout Poels om meer tijd aan zijn gezin te besteden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Echo Land.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
2: Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren

0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichibukuro teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcus van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind.
1: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kan.

0: waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Hotelkamers in Nijmegen zijn tijdens de vierdaagse gemiddeld meer dan 2,5 keer duurder dan normaal. Een overnachting kost gemiddeld €340,64, terwijl dit een week later slechts €124,16 is. Bastion Hotel Nijmegen is het duurst met €471,92 per nacht, terwijl Van der Valk de goedkoopste is met €151,50. In de gemeente Land van Kuik is er een prijsverschil van €18 voor een volle tank benzine van 50 liter. De goedkoopste pomp rekent €2,159 per liter, terwijl de duurste €2,519 vraagt. Landelijk zijn de verschillen nog groter, met een maximale kloof van €26,50. Oud-profrenner Twan Poels blikt met trots terug op zijn Tour de France periodes. Hij merkt op dat de sport is veranderd, maar de mentale belasting voor renners blijft groot. Poels, nu makelaar, blijft de wielersport volgen en draagt het stokje over aan Wout Poels om meer tijd aan zijn gezin te besteden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: After all you put me through, you think I despise you. But in the end...
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
1: De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarend om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.